0: namen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En Chic, The Roots, John Legend en Giveon. Luister deze week naar Blend en scoor de allerlaatste weekendtickets voor Noordzee Jazz.

0: Soul. Blend. 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescentio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Now Rogers and Chic, The Roots, John Legend en Giveon. Luister deze week naar Blend en scoor de allerlaatste weekendtickets voor Noordzee Jazz.

Hey, dit is Sonja Silva. Op 19 juni ga ik in mijn show op NPO Blend het onmogelijke mogelijk maken. De onmogelijke Michael Jackson top 30 aller tijden. Welk Michael Jackson-nummer mag absoluut niet ontbreken? Breng nu je stem uit via de socials van NPO Blend.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: En Chic, The Roots, John Legend en Givion. Luister deze week naar Blend en scoor de allerlaatste weekendtickets voor Noordsea Jazz.

0: je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen? Dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Now Rogers and Chic, The Roots, John Legend en Giveon. Luister deze week naar Blend en scoor de allerlaatste weekendtickets voor Noordzee Jazz.

3 dagen, 17 podia en meer dan 1000 artiesten. 50 jaar North Sea Jazz. Met onder andere Nile Rodgers en Chic, The Roots, The Isley Brothers, John Legend, Jalen Ngonda, Giveon en Thundercat. Vier 5 decennia aan muziekrevolutie. Van de beste jazz, funk en soul tot de lekkerste hip-hop en R&B. North Sea Jazz, 10 tot en met 12 juli Rotterdam. De allerlaatste weekendtickets win je deze hele week alleen bij Blend.

0: Classic R&B, Hip-Hop and Soul. Blend. Zesuur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Now Rogers and Chic, The Roots, John Legend en Giveon. Luister deze week naar Blend en scoor de allerlaatste weekendtickets voor Noordzee Jazz.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
1: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
0: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
2: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
0: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. En Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop. Het Nederland-ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Dat abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: En Chic, The Roots, John Legend en Givion. Luister deze week naar Blend en scoor de allerlaatste weekendtickets voor Noordzee Jazz. BNN Vara, Cuba en Jasmine.

0: En Mr. Props, Sukkel voor de Liefde. En daarvoor je de Queen, Mary J. Blige op NPO Blend. En die zei dat je gelukkig moet zijn op Be Happy. Heel belangrijk.
1: The Morning Show, Cuba en Jasmine.
0: Zorgen 11 over 7 op je maandagochtend. Nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Bong Simang.
2: Bong Simang.
0: Ja, Jasmine, hoe zit je erin vandaag?
2: Nou ja, check mijn oorbellen.
0: Ja, alles is van Curaçao.
2: Je weet, kijk
0: mijn
2: shirt.
0: Ik vond het zo bijzonder.
2: Waar is jouw shirt? What happened?
0: Ja, thuis. Want ik vond het zo bijzonder. Want je bent nu helemaal van, ja, trots op Curaçao. Terwijl in feite heeft Curaçao verloren natuurlijk. Maar ik vond het heel mooi hoe iedereen vrolijk was en trots was dat het eiland het WK heeft
2: We hebben het gehaald.
0: Bereikt. Ja.
2: We waren daar. Nee, we zijn daar.
0: Je bent er. Er komen nog 2 wedstrijden aan in ieder geval.
2: Maar los van de wedstrijden, we hebben als kleinste land ooit hebben wij het gered om het WK te halen.
0: Ja.
2: Ja, en als je dan kijkt tegen wie we moeten spelen. He, bijvoorbeeld de Duitsers, die voor, wat zei die man, 1 miljard op het veld staan.
0: Ja.
2: En dan sta je daar als humble, small country.
0: En voor de first time, en de Duitsers al sinds de jaren 30. Ja.
2: En ze hebben gescoord.
0: Ja.
2: Niemand had gedacht
0: dat er gescoord
2: dat
0: zou worden.
2: Ze zouden scoren tegen Duitsland.
0: Ja.
2: En nou ja, ook gewoon, ja, op een gegeven moment stond het 1-1. Ja, dan krijg je toch wel dat gevoel van, yo, het kan.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, dus, nou goed, ik vind het wel leuk dat ze toch de Duitsers een beetje zweet in een bilnaad hebben gegeven.
0: En uiteindelijk werd het dus 1-7-7-1.
2: Ja, maar dat maakt niet uit. That's beside the point.
0: Ja.
2: That's beside the point.
0: Ik zag ook dat in de Maasilo een heel groot evenement was om te kijken.
2: Ja.
0: En dat mensen daarna ook wisselden van shirt.
2: Ja, dus ja, daarna is Nederland.
0: Ja, maar ook mooi toch? Dat je gewoon 2 shirts bij je hebt.
2: Er zitten ook Curaçaoenaars in het Nederlands team.
0: Ja, zeker waar. Ja. Zeker waar.
2: En die hebben ook gescoord. Nou, maar veel heeft gescoord. Dus ja. Nee, we zijn super trots op, zeker op Curaçao, maar ook op Nederland.
0: Ja.
2: En ja, Nederland heeft helaas ook gelijk gespeeld, toch?
0: Tegen Japan, ja, 2-2 geworden. Ja.
2: Ja, ja, ja, en natuurlijk ook trots op Marokko. Tuurlijk zie je hem.
0: Zo,
2: onze collega
0: zit
2: ook met haar shirt. Nee, wacht. Natuurlijk
3: trots op Marokko, jongens. Zeker.
0: Ja, iedereen zit hier in een voetbalshirt. Je kan natuurlijk niet live meekijken, maar we zullen zo'n foto posten.
2: Absoluut. Nee, ik vond het ook echt jammer dat Marokko, het was 1-1.
3: Maar ook zo tegen Brazilië?
2: Maar wel echt tof. En hoe heet die? Die van PSV, toch? Die heeft gescoord.
3: Ja.
2: Ja, we zijn trots. We zijn met z'n allen trots. Alleen jammer dat Reinoud zijn shirt. Maar nu zeg ik Reinoud.
0: Dan word ik ook meteen Reinoud.
2: Ja, omdat je shirt niet aan hebt.
0: Ja, mijn shirt niet aan.
2: Sorry.
0: Welk shirt vond je dat ik aan moest doen dan?
2: Ja, je komt toch uit Nederland? Dan zou ik gewoon denken Nederland.
0: Dan moet je een oranje shirt aan.
2: Ja.
0: Oh ja, oké. Okay. Alright, nou, we zullen ze op de hoogte houden. We hebben straks nog meer voetbalnieuws. Verder komt de R&B Classic, de Jasmine's Classic eraan.
2: Yes.
0: En dit is Marcus Houston met That Girl.
4: Yeah. Can I talk to you for a minute? Look. All I did was look. Why you tripping? Look, check this out.

0: Kalani en Usher met Shoulda. Shoulda, woulda, coulda. Dat zeggen we altijd als...
1: Shoulda, woulda, coulda.
0: Je zegt van, ja, ik had dit kunnen doen. Ja, dat klopt. Je had het kunnen doen, maar je hebt het niet gedaan.
1: You didn't.
0: Zoals scoren gisteren voor sommige partijen. Ja, je had meer punten kunnen maken. Ja, er waren mogelijkheden. Maar did you do it? No. Goed, we gaan naar iets speciaals.
2: Jasmine's Classic.
0: Ja, Jasmine, waar gaan we naar luisteren vandaag?
1: Ja, vandaag gaan we luisteren naar een man die 2 dagen later... jarig is dan ik. Dat is waar.
0: Hij
1: is
0: echt? In december?
1: Hij is niet 2 dagen later geboren, maar hij is al 2 dagen later jarig dan ik.
0: Ja.
1: Dus hij is mijn Sagittarius friend.
0: Oké.
1: Okay. Hij is ook een vriend van de show.
0: Ja.
1: En van Blend aan zich.
0: Ja.
1: En hij is inmiddels 57 jaar... En ik moet zeggen, dat zie je echt nog niet aan hem.
0: Nee, terwijl hij echt iets heeft doorstaan, hè, met al die kankerbehandelingen.
1: Ja, ik bedoel, hij heeft echt wel een heftig pad moeten afleggen. En wat ik zo mooi aan hem vind, is dat hij nog steeds zo up is, weet je. Zo vrolijk,
0: en vriendelijk
1: full of
0: ook,
1: life.
0: Hè?
1: En ja. Dus ik dacht, ja, en ja, goed, de titel zegt het natuurlijk al. You know, I like Montel Jordan.
0: You do?
1: Yes.
0: Wat gaan we van hem horen? Nou, die nummer, dat nummer
1: dat
0: dus.
1: Is het nummer. I like.
3: Yo, what's good? It's your man Montel Jordan stopping by to show some appreciation and congratulations.

3 dagen, 17 podia en meer dan 1000 artiesten. 50 jaar North Sea Jazz. Met onder andere Nile Rodgers en Chic, The Roots, The Isley Brothers, John Legend, Jalen Ngonda, Giveon en Thundercat. Vier 5 decennia aan muziekrevolutie. Van de beste jazz, funk en soul tot de lekkerste hip-hop en R&B. North Sea Jazz, 10 tot en met 12 juli Rotterdam. De allerlaatste weekendtickets win je deze hele week alleen bij Blend.

0: Je zou maar een nummer met Babyface kunnen maken. Babyface en LL Cool J, This Is For The Lover In You.
1: Het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Maar vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer.
0: Vanaf morgen al?
1: Ja.
0: Ja, want er werd vorige week, of voor het weekend, werd er voorspeld dat na het weekend kwam de echte zon, zeg maar. Werd het weer zomer.
1: Een beetje zo richting het eind van deze week.
0: Ja. Oh, dus eind van deze week. Oké, we moeten nog eventjes wachten.
1: Ja.
0: Donald Trump was jarig gisteren en heeft daarom een gevecht in de tuin van het Witte Huis georganiseerd. Ja, met Dana White, een UFC-spektakel. Dus daar gaan we het zo meteen over hebben in de Morning Show. Eerst is hier Jay-Z met H to the Izzo. Wat zeg je dan?
1: Wat?
0: Nee? H to the Izzo.
1: Nee.
0: V to the Izzo.
1: Oh.

0: Whitney Houston en Faith Evans pikken het niet meer, zeggen ze op Heartbreak Hotel.
1: Wake up call.
0: Donald Trump is 80 geworden en dat vierde hij met een UFC-spektakel op het gazon van het Witte Huis. Officieel ter ere van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid, maar met zijn verjaardag op dezelfde dag leek het vooral een grote Trump-show.
2: Ja, maar ondertussen spelen er natuurlijk ook serieuze vragen over zijn gezondheid, zijn leiderschap en de spanningen rond Iran. Hoe staat Trump er eigenlijk op zijn 80ste voor? We bespreken het met Peter van der Heijden, docent aan de Radboud Universiteit en specialist in de Amerikaanse politiek. Peter, good morning.
3: Ja, good morning. En van harte met Trump.
2: Ja, precies. Congratulations. Wat wilde Trump met dit verjaardagsweekend eigenlijk uitstralen?
3: Ja, wat hij eigenlijk wil uitstralen is dat hij Amerika is. Hij koppelt zijn eigen verjaardag aan het 250-jarig bestaan. Dat is al tamelijk megalomaan natuurlijk. En hij wil laten zien dat hij de sterke, onbetwiste leider is. En dat hij nog heel jong en vitaal is natuurlijk. Dat wil hij laten zien.
0: Ja, want jarenlang ging het over de leeftijd van Biden. Nu is Trump 80 geworden. Verschuift de aandacht over leeftijd zich nu naar Trump?
3: Meer dan de helft van de Amerikanen vindt hem eigenlijk niet meer in staat om president te zijn. En dan zou je denken, had dat 2 jaar geleden even bedacht, maar dat doen ze dan weer niet. Die aandacht is precies verschoven inderdaad. Het gaat nu over
0: Hoe lang ging het over de leeftijd van Biden? Nu is Trump 80 geworden. Verschuift de aandacht over leeftijd zich nu naar Trump?
3: Meer dan de helft van de Amerikanen vindt hem eigenlijk niet meer in staat om president te zijn. En dan zou je denken, had dat 2 jaar geleden even bedacht, maar dat doen ze dan weer niet. Die aandacht is precies verschoven inderdaad. Het gaat nu over hoe hij nog in zijn

0: flauwekul.
1: Ja, hij is ook gewoon maar een mens, hè, Trump.
0: Nou ja, dat mag je hopen. Ja,
1: toch? Ja. Ik vind eigenlijk, zou er niet gewoon een leeftijdsgrens moeten zijn?
2: Voor presidenten? Voor,
1: ja.
0: Ja, die is er, maar alleen een ondergrens.
1: Wauw.
0: Toen de grondwet werd geschreven, heeft niemand bedacht dat iemand zo oud zou kunnen worden dat hij dement kon worden of überhaupt niet meer in staat zou kunnen zijn om president te zijn. Mensen gingen veel vroeger dood natuurlijk. En ja, het ging erom hoe ouder je was, hoe wijzer. Nou ja, sommige mensen die laten zien dat niet altijd opgaat.
1: Nee.
0: En daar is er één nu president van, zeg maar. Maar ja, het zou een heel goed idee zijn. En er wordt ook wel over gesproken in Amerika, hoor. Want het is een soort van gerontodemocratie aan het worden natuurlijk, hè. Met oude mensen aan de macht. En dat gaat niet alleen om de president, maar ook als je kijkt naar de Senaat. Mitch McConnell, die daar af en toe bijna omviel. Je had Nancy Pelosi in het Huis van Afgevaardigden. Die is volgens mij ongeveer net zo oud als de Verenigde Staten zelf. Ja. Dat gaat niet goed als je daar geen leeftijdslimiet op zet.
1: Nee, en dan heb je het natuurlijk ook over de gezondheid. Hè? Want er wordt nu natuurlijk ook het een en ander gespeculeerd over Trumps gezondheid. Hoe leeft dat in Amerika?
0: Nou, mensen zijn er wel mee bezig. Het gekke is, het leeft natuurlijk vooral onder de democraten. Hè. Die roepen Zino wel, die man is helemaal niet geschikt. En zijn eigen achterban, zijn echte harde achterban, de MAGA-beweging, die zegt gewoon, nee, maar dit is een soort Superman. Die man die heeft het eeuwige leven. Daartussenin zit het een beetje, zeg maar. Maar het is wel een discussie, hè. Hij heeft die gekke vlekken op zijn handen. Hij komt al heel vaak bij de dokter tegenwoordig. En dan die zogenaamde IQ-tests die hij altijd doet, dat zijn eigenlijk cognitieve tests, hè, om te kijken of hij niet dement is.
2: Dus zegt hij dat zo goed gedaan heeft.
1: Ja,
0: dan kan hij 5 woorden onthouden, hè. En dan heeft hij het geëist. Ja, echt fantastisch.
2: Ja.
0: Nee, ja, het is gekkigheid, maar er moet wat gebeuren aan dat systeem, dat niet dit soort oude mensen zoveel macht krijgen.
2: Ja, vanochtend het nieuws dat er een nieuw vredesakkoord is tussen Iran en de VS en dat de straat van Hormuz weer open gaat. Hoe staat hier de politiek voor?
0: Dat is erg afhankelijk, denk ik, van hoe het nu gaat met de economie. Als dit inderdaad vrede betekent, dan zou die weer wat kunnen opkrabbelen, want hij staat de politiek heel slecht voor. Het enige voordeel dat Trump en de Republikeinen hebben is dat de Democraten er ook slecht voor staan.
2: Oh ja.
0: Dus je weet niet welke kant het kwartje op gaat rollen straks met de tussentijdse verkiezingen.
1: Ja.
0: Het ziet ernaar uit dat de Democraten wel gaan winnen, hoor. Tenminste een beetje gaan winnen. Maar de vraag is of ze zoveel gaan winnen dat ze zeg maar het beleid kunnen gaan bepalen. En dat verwacht ik eigenlijk niet.
1: Oké, en is Trump still steady in the saddle?
0: Nee, daar heeft hij nooit echt steady in gezeten. Ieder moment kan het paard gaan stijgen en valt hij eraf.
1: Oké. Peter van der Heijden, docent aan de Radboud Universiteit en specialist in de Amerikaanse politiek. Ik wou zeggen, thank you.
0: You're very welcome.

0: Ashanti. En een klein beetje Ja Rule. Oorspronkelijk was de track gemaakt voor Ja Rule natuurlijk. What's Love? Met een knipoog naar Tina Turner. Je luistert naar de Morning Show. Het is alweer 8 voor 8. En we wilden het straks even met je hebben over de NBA. Want we zitten allemaal voetbal te kijken. Maar basketballiefhebbers konden ook een hart ophalen. Het was een grote finale afgelopen zaterdag. En de Knicks, de New York Knicks, hebben voor het eerst sinds 1973 de NBA Championships gewonnen. Van de San Antonio Spurs. Zijn altijd mooie aantallen daar. Met 94-90. Maar ze spelen dan heel veel wedstrijden. En daarin staan ze dan op 4-1.
1: Ben je wel eens naar zo'n basketbalwedstrijd geweest?
0: Ja, dus Brooklyn Nets. Brooklyn!
1: Ja, ben je daar toe geweest?
0: Ja, jij ook, hè?
1: En waar zat je?
0: Ik had wel goede plaatsen. Een soort van vijfde rij of zo.
1: Oh, dat is
0: dus
1: wel nice.
0: Dus je kon echt alles vangen. De t-shirts die het publiek waren ingeschoten.
1: Zweet kon je opvangen.
0: Zweet kwam op je gezicht.
1: Ze konden op je afrennen.
0: Ja, bij de basket zag ik. Ja, zat ik.
1: Nou, dat is wel echt tof, hè? Als je dan zo langs die... Noem je dat court of zoiets zit? Ja. Dat je dan echt...
0: Courtside.
1: Ja.
0: Barclays Stadium was het.
1: Je ziet ook altijd de grote celebs daar zitten.
0: Ja, dus hier ook bij die Knicks, die heel lang niks wonnen. In ieder geval van de championships niet de favoriete kandidaten waren. Spike Lee zit daar altijd. Mm. Jay-Z zit er altijd. 50 Cent zit er vaak.
1: Kijk.
0: Dus mensen zijn wel niks fan.
1: Ja. Maar het is een vibe. Het is echt wel...
0: Ja, en er gebeurt zoveel.
1: En spannend. En het gaat zo snel ook.
0: Liedjes worden gezongen. Ja. Prijzen uitgereikt. Zeg maar, je bent nooit verveeld.
1: Nee.
0: Zeg maar, hier als je een pauze hebt, dan gebeurt gewoon niks. Dat is niet waar. Ik ben laatst naar Nederland
1: dat
0: geweest.
1: Dat is niet waar.
0: Nederland tegen Polen.
1: Ja.
0: En toen werden er ook leuke dingen gedaan in het stadion. Dus tussendoor kreeg je liedjes.
1: Okay.
0: En mensen gingen meereppen met iets.
1: Okay.
0: Ja, dus,
1: wel een beetje entertainment.
0: Beetje klappen. Ja, het is wel Amerikaanse geworden, maar het was vroeger heel droog in Nederland. In Amerika maken ze er echt een feestje van. En gefeliciteerd als je Knicks fan bent. We hebben het er zo meteen over na de headlines van 8 uur. Voor die tijd gaan we nog naar Total and the Bread met No One Else. En nu SZA met BMF.

0: Cultuur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. Drie kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
2: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
3: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
1: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Er staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On.

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Rodgers en Chic, The Roots, John Legend en Givion. Luister deze week naar Blend en scoor de allerlaatste weekendtickets voor Noordzee Jazz. BNN Vara, Cuba en Jasmine.
2: Ja, goedemorgen, dit is The Morning Show met zometeen Waterfalls van TLC en nu Kanye met Heartless op NPO Blend.

0: gepland. Ze zeggen dat als je droomt dat je vliegt, dan voel je echt vrijheid in je leven. Heb je dat wel eens?
1: Ja, maar dan voelt het wel een beetje raar of zo.
2: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: Yay! Over 8 op je maandagochtend. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Dit is de Morning Show bij NPO Blend.
1: Good morning.
0: Cuba en Jasmine hier. We zitten een beetje te kijken naar de playlist. En er is wel één track die eruit springt, hè, Jasmine?
1: Ja, zeker. Nou goed, als ik zeg Creep, Red Light Special.
0: Red Light Special.
1: No scrubs. Waterfalls.
0: No crumbs.
1: Geen crumbs.
0: Nee. Geen kruimels. Alleen volledige koekjes.
1: Ja, precies. Zo zou je het ook kunnen noemen.
0: Maar dat zijn wel allemaal hits van TLC.
1: Yes. En heb je wel eens nagedacht over wat waterfalls eigenlijk betekent?
0: Je watervallen.
1: Nou, Chili legt het uit tijdens een interview bij The Project.
3: When you think about a waterfall, it looks really beautiful. They are very beautiful, right?
4: Yeah.
3: But if you follow it down, it crashes.
4: Oh.
3: So that is anything in your life that is not good for you is a waterfall.
4: Especially
3: so don't go and chase.
4: Yes. This all makes perfect sense.
3: Makes perfect sense.
5: Don't chase beautiful things.
3: Just no, not necessarily that, but it can be that as well. But it's anything that's not healthy in your life.
0: Ja, ik snap hem wel. Dus dingen die heel hard vallen, dat zijn watervallen. En dan it flows, it crashes. Ja, dus slechte dingen in je leven eigenlijk. Weet je, al die verhaaltjes toch die je hoort op deze track?
1: Ja.
0: Want er is iemand die wordt ziek.
1: Mm-hmm.
0: Iemand die overlijdt. Allemaal niet leuke dingen. En toch een prachtige plaat eigenlijk.
1: Ja.

0: Eat every day.
1: De next episode van Dr. Dre, Snoop Dogg en Nate Dogg op NPO Blend. Het is momenteel 9:10. En we hadden het net al even over het grote feest in New York.
2: Ja.
1: New York schittert in oranje en blauw zijn. Want de Knicks hebben voor het eerst in 53 jaar de NBA-titel gewonnen.
2: Ja, en rechtshistoricus en publicist Madeleine van den Nieuwenhuizen woont al 10 jaar in New York. En keek de wedstrijd op haar blok in Harlem, waar ze woont. We spraken haar voor de Morning Show.
3: Het was een warme avond, zeer goede vibes. Straat was helemaal afgezet voor auto's en volgeladen met een paar honderd buren op klapstoeltjes, leunen tegen brownstones, armen om elkaar schouders. Echt in gespannen anticipatie op een hopelijke Knicks-overwinning. En toen die kwam, barstte er echt een bom van vreugde en gedans en gehos. Buschauffeurs lieten het bus rijden even voor wat het was en dansten in hun deuropening onder luid gejuich. Het was fantastisch.
1: Mooi.
2: Ja, en is de sfeer na zo'n wedstrijd een beetje te vergelijken met de oranje vibes als bijvoorbeeld Nederland wint? Niet echt.
3: Ja, in een tijd van toch behoorlijk sociaal isolement door onze telefoons en een tijd waarin zoveel groepen tegen elkaar worden opgezet door opzwepende politici, was dit echt een verademing van onversneden plezier en gemeenschapsgevoel. En sowieso is dat iets dat onze progressieve burgemeester hier, Zoran Mamdani, enorm aanwakkert. Het is zeer hoopvol in New York op dit moment, in de breedste zin van het woord.
1: Ja, de overwinning was meer dan alleen het winnen van een basketbalgame. Madeleine zag en ziet hoe de winst van de New York Knicks voor iets veel groter staat.
3: Ik hou van oranje overwinningen, begrijp me niet verkeerd. Maar New Yorkers weten echt hoe je plezier maakt met elkaar. Er was een man die een naaimachine pontificaal in de massa op 7th Avenue had gezet. En de hele nacht mensen hun sportjerseys en petjes gratis versierden met Knicks borduursels. Ja, dat is echt wel even anders. Koek dan een bitterbal.
1: Ja, die bitterbal die sla ik ook altijd over. Ja, Jasmine?
2: Oh, echt? Nee, ik niet. Ik hou wel van een bitterballetje.
1: Maar ik had er wel bij willen zijn.
2: Ja, zeker, zeker. Nou, in de stad staat na de historische overwinning van de New York Knicks Empire State of Mind van Alicia Keys en Jay-Z natuurlijk op repeat.

0: Freedom.
1: Vrijheid is een groot goed, weet ook Pharrell.
2: Wake up call.
3: Nou, ik wil eigenlijk gewoon het weer, Q. Sorry.
1: Ik zat wat ik te vroeg in mijn hoofd.
3: Ja, is helemaal prima.
2: Het
1: NPO-blend
2: weer.
1: There you go.
3: Ook jij moet wakker worden. Ik snap het.
1: Je snapt wat er is gebeurd.
3: Ik snap het, ja.
1: Ja, nou, oké. Okay. We zijn er weer.
3: Ja,
1: het is 1:30.
3: Het is 1:30.
1: En het weer is?
3: Het is droog. En de dag begint bewolkt.
1: Ja.
3: Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. En vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer.
1: Straks gaan we bellen met Wesley Francisco over de wedstrijd van Curaçao. Moeilijk tegen Duitsland, maar het was wel heel erg mooi om naar te kijken. En er is in ieder geval 1 punt gescoord.
3: Jazeker.
1: Tijdens het WK van dit jaar.
3: Absoluut.
1: Eerst hoor je Lil' Kim met Drugs op NPO Blend.
4: A different kind of high. You know, feel me on this.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf

0: gotta be so tough.
1: Ik ben gewoon tough.
0: Nia Smith en Destin Conrad op NPO Blend.
2: Wake-up call.
0: Ja, het is weer tijd voor een wake-up call, ladies and gentlemen. We hebben natuurlijk allemaal naar die wedstrijd gekeken en anders de samenvatting wel meegekregen.
1: Zeker.
0: Van Curaçao tegen Duitsland.
1: Ja, en vorige week spraken we met journalist Wesley Francisco over zijn documentaire Curaçao en het wonder van het WK, die je overigens ook op NPO Start kan bekijken. Toen stond Curaçao nog aan de vooravond van een historisch moment. Inmiddels is die eerste WK-wedstrijd gespeeld gisteren. En Duitsland heeft gewonnen met 7-1. Maar ondanks dat zijn wij ontzettend trots op de jongens van de Blue Wave.
0: Ja.
1: We blikken even terug met Wesley. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Maru, heb je geslapen?
3: Ja, in euforie. Ik bedoel, we hebben gewoon allereerste doelpunt in een WK ooit gescoord. Heb je een vlag gezien zo groot op de grond geprojecteerd?
1: Hey.
3: En zoveel helmes. Te gek voor woorden gewoon. Echt geweldig.
1: Toch?
3: Dus ja.
1: Waar heb je gekeken trouwens?
0: Ja.
3: Ik was bij een watchparty in 013. Helemaal echt gewoon propvol. Muziek. In Tilburg. Dus het ging echt helemaal los. Het was echt gewoon heel fijn om dat mee te maken. En de sfeer bleef goed, ondanks onze nederlaag.
1: Al die
3: dingen. En mensen bleven dansen. Ja.
1: We houden van ambiente.
3: Het is gewoon fijn.
1: Ja.
3: Ja. En we zoeken een beetje troost bij onze Braziliaanse broeders, die natuurlijk in 2014 met 7-1 van Brazilië verloren hadden. En natuurlijk onze Saoedische broeders, die met 8-0 van Duitsland verloren hadden in 2002.
1: Mm-hmm.
3: Dus het is geen schande. Dus de Brazilianen die hebben zoiets van, ja, we feel you, brother, we feel you. Dus we kunnen gewoon door. En
1: dit is nog maar het begin, hè? Hallo.
0: In ieder geval nog twee wedstrijden te gaan.
1: Ja, maar los van dat, ik bedoel, we hebben nu onze voetsporen gezet op WK. Dus it can only go up.
3: Daarom. Supergoed. En ik bedoel, je proeft die sfeer. En even, je voelde hem toch, die gelijkmaker.
1: Wow.
3: En op een gegeven moment bleven ze hem volhouden. Toen dacht je toch even van, wacht even. Volgens mij gaan wij dit kan gewoon een gelijkspel op.
1: Ja,
3: en op een gegeven moment bijna een tweede doelpunt. Maar ja, ik baal een beetje van die waterpauzes. Ik bedoel, je hoort toch ook al, Curaçao was
0: nieuw,
3: gewoon in het moment.
1: Ja,
3: en dan moet je dan in één keer gaan drinken.
1: Wat is dit? Hydration break? Sinds when?
3: Ja, weet je wel. Hoezo? We zijn aan het winnen. Doorgaan nu.
1: Precies.
0: En Curaçao kan wel omgaan met die temperaturen.
3: Ja, weet je wel, het is niet ons ding, weet je wel. Het zijn de Duitsers die het op een gegeven moment... Curaçao was
0: nieuw,
3: gewoon in het moment.
1: Ja,
3: en dan moet je dan in één keer gaan drinken.
1: Ja, wat is dit? Hydration break? Sinds when?
3: Ja, weet je wel. Hoezo? We zijn aan het winnen. Doorgaan nu.
1: Precies.
0: En Curaçao kan wel omgaan met die temperaturen.
3: Ja, weet je wel, het is niet ons ding, weet je wel. Het zijn de Duitsers die het op een gegeven moment niet meer weten van de hitte. Wij gaan gewoon door.
1: Maar er schijnt

0: gegeven moment met die penalty. En dan ga je dan. Ja. Toen gingen ze dus. De tweede helft.
1: De tweede helft.
0: Ja, en dan heb je echt iets van. Ja, gewoon de hele momentum eruit gehaald. Ja. En dat is wel iets dat een club zou blijven behouden. Dus dat herpakken, weet je wel. In het moment blijven.
1: Ja.
0: En het is overwhelming, hè. Ik bedoel, je zag het gewoon aan het begin van de wedstrijd. Die jongens die waren nog zoekende.
1: Ja.
0: Zo van een vol stadion. Iedereen
1: maar
0: is.
1: Maar het is toch logisch, Wensi. Luister, ja, je staat daar tegenover Duitsland. Het is, je staat in zo'n stadion wat te gek is, super groot. Heel veel van die jongens hebben of op amateuristisch vlak gevoetbald. Of die hebben dit nog nooit voor zo'n groot stadion gevoetbald.
0: Juist.
1: Dus ik snap dat die knieën een beetje lali-lali werden. Een beetje zo brrr. Maar op een gegeven moment zag je wel dat ze het in zich hadden en vuur hadden. En niet bang waren vooral.
0: Ja, en dat Duitsland op een gegeven moment zoekende was van hoe moeten we hiermee omgaan. En toen moesten we in één keer gaan drinken. Ja, dat is natuurlijk wel
1: pech. Precies. Hey, en tot slot, de verhalen van de mensen op Curaçao. Heb je nog leuke verhalen gehoord?
0: Ja, dus het is gewoon de euforie. Ik krijg allemaal foto's binnen vanuit mensen in Amerika die met de New York Times in één keer journalisten in één keer in gesprek zijn. Het dansen, hoe de sfeer. Ja, ik bedoel, gewoon in Houston op een gegeven moment Curaçaose fans met cowboy hoedjes op die salsa aan het dansen zijn met politieagenten. Ja, kijk, weet je, dat kun je gewoon. Het leeft gewoon. En ondanks dat hebben we zoiets van, hey, we hebben gescoord tegen de grote Duitsland en laat de rest maar komen. Dus ik hoop dus dat ze nu wat beter gewoon erin komen.
1: Ja.
0: Ik bedoel, we zijn met 6.000 man plus daar. Hè. Dat is een equivalent van volgens mij iets van 12,1 miljoen Amerikanen die spontaan in een stadion zou zitten. Dat is volgens mij 3,6% van het eiland.
1: We zijn daar.
0: We zijn daar,
1: dat is het belangrijkste. En nog belangrijker is, we hoeven nooit meer uit te leggen, oh, where are you from? Curaçao. Where is that? No. Now they know.
0: Ja, zeker. Ze hebben hem allemaal gehoord. En dus hebben, ja, geweldig.
1: Zeker.
0: Dus op naar de volgende.
1: Absoluut. Dus, Wensley, we gaan je sowieso weer in de loop houden. En hou ons op de hoogte. En dank je wel dat je zo vroeg op wilde staan om het eventjes met ons te delen. Wensley Francisco van de documentaire Curaçao en het wonder van het WK, die je nog steeds op NPO Start kan zien. Maar ze dank je, Douchi.
2: Maar ze dank je.
0: Maar ze dank je, bom.
1: Ajo.

0: uitschelden.
1: Smith represents. Was het eerste album Il Medic, wat zei je?
0: En mocht uitschelden.
1: En schelden, ja. Ja, ja, ja. Maar,
0: ja, precies.
1: Ja, goed dat je luistert naar de Morning Show. Eigenlijk wel een heel mooi moment, hè, dit Jasmine.
0: Ja. Want
2: met Blend naar North Sea Jazz.
0: Exactly.
1: Ja, North Sea Jazz komt eraan.
0: Er is een prijsvraag, ja. Straks hoor je onze collega Howard een artiest aankondigen.
1: Ja, nu eigenlijk, ja.
0: Die dit jaar op het podium van North Sea Jazz staat.
1: Ja.
0: En als jij weet wie die artiest is, laat het ons dan weten, hè, via de NPO Luisterapp. En als jij het goed hebt, hou je telefoon dan in de gaten, want we gaan je dan bellen met een anoniem nummer.
1: Ja. Ja. En het kan zomaar zijn dat je kaarten wint voor North Sea Jazz! 10, 11, 12 juli in Ahoy, Rotterdam. Toch wel bijzonder. Wie spelen er ook alweer allemaal?
0: Ja, het zijn weekendtickets. Dus dat is helemaal te gek. Dus je niet te denken, oh, is het voor vrij? Is het zaterdag? Nee. Het hele weekend
1: je gaat gewoon.
0: Ben jij daar.
1: Ja.
0: En dan kun je dus gewoon kijken naar artiesten zoals de Isley Brothers, Burna Boy, Jalen Ngonda, The Roots, Adekunle Gold, John Legend, Frenna, nou ja. Ik weet niet hoor.
1: Fantastisch. Het enige
0: als jij
1: wat je
0: niet
1: moet
0: daar
1: doen,
0: bent.
1: Het enige wat je moet doen is dus antwoord geven op de vraag van Howard.
0: Ja.
1: Dus welke artiest of welke groep, waar hebben we het over?
0: Ja.
3: Het begon in de jaren 80 in Philadelphia. Twee jeugdvrienden besloten om de hiphopwereld op zijn kop te zetten. Door eigenlijk voor het eerst een hele live band te introduceren en rap te combineren met drums, blazers en andere instrumenten. Zij zijn iedere avond live te zien als huisband bij Jimmy Fallon. En nu hier op het podium in Rotterdam.
0: Ja, ja. Als jij weet over wie Howard het heeft, ja, stuur ons dan een berichtje via de NPO Luister-app. En als jij het goed hebt, maak je dus kans op die kaarten, die weekendtickets van North Sea Jazz. En ja, als jij ineens een anoniem nummer op je telefoon ziet, ik zou zeggen, neem op.
1: Want we halen je dan gewoon de show in. Doen we allemaal na 9 uur. Eerst nog Aaliyah voor de headlines van 9 uur met Rock the Boat.

0: 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Hatemu de Hulp.
2: Nou, het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
1: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
3: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu ja, in het hart van de macht. En er waren ook tienduizenden fans, vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
1: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Rodgers en Chic, The Roots, John Legend en Givion. Luister deze week naar Blend en scoor de allerlaatste weekendtickets voor North Sea Jazz. BNN Vara, Cuba en Jasmine.

0: Looking Out the Window van Silk Sonic. En dat zijn natuurlijk de mannen Anderson .Paak en Bruno Mars. Bruno Mars en Anderson .Paak. En die komen begin juli al met de Romantic Tour van Bruno Mars. Komen ze naar de Arena in Amsterdam.
1: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: Goedemorgen zonder zorgen. Alweer bijna 9 over 9 op je maandagochtend. Een nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En Jasmine is helemaal in een Curaçao-outfit. Dus
2: sowieso.
0: We zeggen ook Bong Simang.
2: Bong Simang, het begin van de week. Het is maandag, dan groeten we altijd. Dan gunnen we je een goede week. En daarom zeggen we Bong Simang.
0: Ja, en waarom wordt je week extra goed? Nou, omdat we hier kaarten hebben liggen voor North Sea Jazz.
2: Ja. Het is echt het is te gek. Want het zijn ook nog eens weekendtickets.
0: Dus 10, 11 en 12 juli, Ahoy Rotterdam. Are you ready?
2: Inderdaad. Je hoort onze collega Howard een artiest aankondigen die dit jaar op het podium van North Sea Jazz staat. En als jij weet wie de artiest is, laat het ons dan weten via de NPO Luisterapp. En als je het goed hebt, hou je telefoon dan in de gaten, want we bellen je met een anoniem nummer.
0: Dit is de vraag.
3: Het begon in de jaren 80 in Philadelphia. Twee jeugdvrienden besloten om de hiphopwereld op zijn kop te zetten. Door eigenlijk voor het eerst een hele liveband te introduceren en rap te combineren met drums, blazers en andere instrumenten. Zij zijn iedere avond live te zien als huisband bij Jimmy Fallon. En nu hier op het podium in Rotterdam.
0: Ja, welke artiest of artiesten zoeken wij? Laat het dus weten via de NPO Luister-app. Klik daar op Blend en dan een berichtje. Zo kun je ons bereiken. En iemand met het juiste antwoord wordt zometeen gebeld. Anoniem.
2: Ja.
0: En wie weet krijg jij die kaarten. Twee tickets, twee weekendtickets voor North Sea Jazz. Ik zie al wat antwoorden binnenkomen, maar niet allemaal goed. Dus kom maar door. Ik ben heel benieuwd of je het weet. Dit is Ice Cube op NPO Blend. You know how we do it.
4: Yeah.

0: 2000.
1: Met Blend naar North Sea Jazz.
0: Ja, het is bijna zover. We gaan iemand blij maken met weekendtickets voor het North Sea Jazz Festival, waar we met Blend ook met een studio gaan staan.
2: Zeker.
0: En daarvoor had Howard een vraag gesteld. En ja, dit is de vraag.
3: Het begon in de jaren 80 in Philadelphia. Twee jeugdvrienden besloten om de hiphopwereld op zijn kop te zetten.
0: Ja, over wie gaat dit dan?
2: Wie waren dat?
0: Ja, we gaan nu een aantal mensen bellen die het juiste antwoord waarschijnlijk hebben gegeven. Dat doet onze collega CM. Goedemorgen, CM.
4: Goedemorgen.
0: We gaan live bellen.
4: Ja, ja, dus ik ga nu bellen. Hou je telefoon erbij. Het is een anoniem nummer.
2: Ja.
4: Niet vergeten, dus ik ga nu bellen.
2: Oh, ik vind het spannend.
0: Ja, vind je het leuk?
2: Nou ja, tuurlijk, toch? Je gunt.
0: Nog iets meer over North Sea Jazz. Het, is, dus het zijn weekendtickets. En dat weekend dat is 10, 11 en 12 juli.
2: Hebben we iemand aan de lijn?
5: Hallo?
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Wie hebben we aan de lijn?
5: Sarah.
2: Goedemorgen, Sarah.
0: Nou, laten we nog één keer naar de vraag luisteren en dan kijken of jij het juiste antwoord hebt.
3: Het begon in de jaren 80 in Philadelphia. Twee jeugdvrienden besloten om de hiphopwereld op zijn kop te zetten.
0: Ja, Sarah, over wie gaat dit?
5: Volgens mij gaat het over The Roots.
0: Laten we even gaan luisteren.
3: En nu hier op het podium in Rotterdam, The Roots!
0: Yeah, Sarah!
2: Gefeliciteerd, Sarah!
5: Oh my god, dankjewel!
2: Hoe blij ben jij?
5: Ja, echt, dat lijkt heel te steken.
2: Oh, hey, en waarom wil je die kaarten? Waarom wil je daar naartoe? Wat is de reden?
5: Ik wil dus echt super graag met mijn moeder daar naartoe gaan. En vorig jaar zijn we één dagje samen geweest.
0: Oh.
5: En ik wil het haar heel graag cadeau doen. Het is die week ook nog jarig. En nu kan ik het haar gewoon cadeau geven.
2: Oh, wow. Wat bijzonder, wat bijzonder.
0: Hey, is je gegund.
2: En zijn er artiesten waarvan je denkt, oh, daar wil ik echt zo graag naartoe?
5: Ik weet het eigenlijk nog niet zo goed. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit jaar niet één iemand heb waarvan ik denk, van daar ga ik echt voor.
2: Maar ja, nu hoef je ook niet te kiezen. Je kan het hele weekend gaan.
0: Huur het gewoon na, google het.
2: Ja.
0: En Sarah, liefst ook aan je moeder dan. En gefeliciteerd.
2: Hoe heet je moeder?
5: Dankjewel. Marley heet ze.
2: Marley.
5: Marley.
2: Nou, Sarah en Marley, gefeliciteerd met de weekendtickets van het North Sea Jazz Festival dit jaar.
0: Jullie gaan naar deze groep. The Roots hoor je nu met Erykah Badu. You got me.

0: is thankful. En ik denk dat Sarah ook wel thankful is. Die heeft net kaarten gewonnen hier voor North Sea Jazz. Dat is op 10, 11 en 12 juli. En we geven weekendtickets weg.
1: Zeker.
0: En dat doen we de hele week. Dus ja, mocht je ernaast hebben gegrepen. In alle shows worden kaarten weggegeven deze week. Dus je maakt nog kans.

0: 17 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden.
1: Caribbean Classic.
2: Ja, we hebben het veel gehad over Curaçao in deze show. En dat kan ook niet anders, want gisteren was er een mooie wedstrijd tegen Duitsland. Curaçao heeft niet gewonnen, maar ze hebben wel een punt gescoord. En ik verbaasde me eigenlijk over hoe vrolijk mensen waren in het stadion. Ook nadat het 7-1 was geworden.
0: Zo zijn wij, Q.
2: Toen dacht ik, ja, maar that's the Caribbean vibe.
0: Ja, zeker.
2: Toch?
0: Positiviteit. Wij zijn trots op iedere stap die er gezet is. We zijn daar.
2: Ja.
0: Dat is groot. Dat is historie. Is geschreven.
2: Ja, en dan hebben we ook heel veel Mama Wak, oftewel Blue Wave, gedraaid van Jayon. Mm-hmm. Die van Aruba komt overigens. Maar Zo gunnen die eilanden elkaar ook een hoop.
0: Of course.
2: En ik zag dat Jayon ook gewoon gisteren heeft opgetreden in Amerika, waar de wedstrijd werd gespeeld.
0: Ja, te gek.
2: Met allemaal mensen van Curaçao.
0: Zeker. Ja, die vibe daar, dat moet sowieso aan zijn geweest.
2: Naar verluid waren er 5000 Curaçaoenaren daar in het stadion. En toen dacht ik, ja, dan is dat natuurlijk een mooi nummer, maar die hebben we nu veel gedraaid.
0: Mm-hmm.
2: Dacht ik, ja, misschien moeten we gewoon die hele island vibe pakken. En dan heb je liedjes als ABC.
0: Mm-hmm.
2: Maar je hebt ook het liedje Caribe 2.0.
0: Oh, ja.
2: Van Kilate Tesla, die dan van Curaçao komt.
0: Ja,
2: Earsize, die van Bonaire komt. Mm-hmm. En Jayon, die van Aruba komt.
0: Nou.
2: Lekker, toch? Gewoon heerlijk. Even die vibe vasthouden. Mm-hmm.

0: on it. Where's my husband? Van Ray.
1: Put a ring on it, Q.
0: Oh, ik dacht, dit ga je nu tegen je vriend zeggen.
1: Ik moet wel zeggen dat de laatste tijd dat wel de hele tijd zo naar zijn hoofd gesmeten wordt.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Op een gegeven moment dan helpen die
1: vriendinnetje
0: in zo,
1: laatst
0: toch?
1: Zo van, oh ja, dit, we hadden een fotoshoot voor een vriendin.
0: Ja,
1: en,
0: tijdschrift vriendin.
1: Ja, tijdschrift vriendin inderdaad. Ja. En waren we in een hotel en daar was ook een bruiloft gaan, of althans de receptie.
0: Oh.
1: En zeiden we, oh, wat mooi. Dus je kan hier dus dan ook trouwen of feest. En toen zei mijn vriendin echt zo naar Justin. Ja, Justin. hint.
0: Get that ring. Even naar Antwerpen op en neer. De Diamond District.
1: Dus dat.
0: Ja.
1: Hey, we hebben het gehad over Donald Trump. Want die is inmiddels 80 jaar geworden.
0: Ja, happy birthday moeten we dan denk ik zeggen.
1: Ja. Dat toch, zou wel netjes zijn.
0: Ondanks dat we geen fan zijn.
1: Toch? Ja. En dat vierde hij met een UFC-spektakel op het gezon van het Witte Huis.
0: Ja.
1: Eigenlijk officieel ter ere van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid.
0: Maar hij maakte een Trump-feestje van.
1: Natuurlijk. Op zijn Trumps. Maar we belden erover met Peter van der Heijden, docent aan de Radboud Universiteit en specialist in de Amerikaanse politiek. En die vertelde wat hij met dit spektakel wilde uitstralen.
2: Ja, wat hij eigenlijk wil uitstralen is dat hij Amerika is. Hè. Hij koppelt zijn eigen verjaardag aan het 250-jarig bestaan. Dat is al tamelijk megalomaan natuurlijk. En hij wil laten zien dat hij de sterke, onbetwiste leider is. En dat hij nog heel jong en vitaal is natuurlijk. Dat wil hij laten zien.
0: Hij is zo jong, 80 jaar.
1: Ja. 80, wow. Dat zou toch eigenlijk gewoon verboden moeten zijn?
0: Ja, dat je zegt er moet een eindleeftijd op zitten.
1: Vind ik wel.
0: Toch?
1: Ja.
0: Je luistert naar NPO Blend. Dit is The Morning Show. Met nu Monica en Naughty by Nature. Ain't nobody.

0: Op NPO Blend, de naam is het 10 voor 10 geworden. Je luistert naar de Morning Show. We dachten, we hebben het nog niet genoeg over voetbal gehad.
1: Nee, joh. En zo grappig, hè? Normaal vind ik het echt verschrikkelijk om over voetbal te praten.
0: Behalve
1: het WK, want dat is natuurlijk wel echt iets unieks.
0: Ja.
1: En dan vind ik het altijd wel leuk om voor Nederland te zijn.
0: Oh, want mag ik even beschrijven hoe je eruit ziet? Ja, dus
1: maar
0: niet maar.
1: Maar in dit geval...
0: Ja.
1: Cura heeft ze geselecteerd. Dus ja, ik ben daar geboren.
0: Ja.
1: Dus ik ben natuurlijk al over... Zij Curaçao.
0: Hoe voelde jij je gisteren voor de tv?
1: Ik kan je vertellen, ik kon niet zitten.
0: Nee?
1: Ik was alleen maar aan het staan. Justin had Jax vast.
0: Ja.
1: Mijn familie was helemaal hyped. We stonden echt een kwartier lang zo. Ik had gewoon de kriebels in mijn buik.
0: Aha.
1: Mijn moeder durfde niet te kijken. Die stond in de keuken te koken en die riep weer dingen.
0: Oké. Okay.
1: En op een gegeven moment, toen scoorde Duitsland. Wij zeiden, nee. Maar we hebben nog kans, jongens. We hebben, kom op.
0: Ja.
1: Nog steeds een keer. En toen kwam de goal. Ik heb zo hard gild. Ik had echt serieus, mijn hele lichaam tintelde gewoon.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Want Curaçao had gescoord.
1: En nee, goed, daarna zijn we gewoon natuurlijk steeds gewoon blijven feesten. En hebben er gewoon van genoten. Want ja, we zijn er.
0: Ik heb een oom die schreeuwt tegen de tv. En dat is soms heel irritant. Hoe was dat bij jou? Stond jij tegen de tv te schreeuwen?
1: Tuurlijk.
0: Want nee, ren.
1: Ja, scheid. Wat doe je nou? En stomme Duitser. Waarom gaat hij nou liggen? Voor een penalty.
0: Hoe kan je die missen?
1: Ja. Dus dat. Ja. En de O's en de A's en oeh. Ja, en een paar scheldwoorden af en toe. Maar hey, dat hoort erbij.
0: Ja, zullen we die niet leren aan iedereen?
1: Nee, zeker niet.
0: Ik heb dus een Facebookpagina gevonden die me Papiaments leert.
1: Hey, nou, ik ben benieuwd.
0: Oentiki.
1: Oh, master.
0: Dus misschien kan ik daarna meeschreeuwen met je.
1: Ja,
0: laten we nog even kijken naar de wedstrijden die er aankomen. Want we hebben er natuurlijk een hoop gehad. Maar er zijn vandaag ook wedstrijden. Er is al gespeeld Ivoorkust Ecuador. Helaas 1-0 voor Ivoorkust.
1: Oh, dat is wel spannend. Vind ik
0: als Latin-liefhebber.
1: Ja, maar dat vind ik wel spannend. Want wij moeten, Curaçao moet ook tegen hun spelen.
0: Oh ja.
1: Tegen Ivoorkust en Ecuador. Dus oké, spannend.
0: Andere wedstrijd die al gespeeld is, is Tunesië-Zweden of Zweden-Tunesië. Is 5-1 voor Zweden geworden.
1: Mm-hmm.
0: En dan vanavond kan je om 6:00 kijken naar de wedstrijd van Spanje tegen Kaapverdië. Of Kaapverdië tegen Spanje. Een paar uurtjes later, namelijk om 9:00 België-Egypte vandaag. En om middernacht Saudi-Arabië tegen Uruguay.
1: Nou, die ga ik even skippen.
0: Die ga je skippen, oh ja.
1: Ja, maar de Spanje tegen Kaapverdië. Ja, die wil ik wel zien.
0: Die zie je
1: wel misschien
0: zitten.
1: Ook België tegen Egypte, maar...
0: Het is ook wel lekker dat het nu gewoon op de gratis kanalen te zien is.
1: Ja,
0: toch?
1: Precies.
0: En landen is altijd leuk. Ook gewoon omdat je iets van de cultuur ziet.
1: Ja,
0: iets
1: toch?
0: Van de mensen daar.
1: Ja. De sfeer en het is toch wel echt iets bijzonders.
0: En
1: zo'n
0: mooie
1: hele
0: t-shirts.
1: World Cup.
0: Dat je soms denkt, wauw, dat shirt wil ik ook wel dragen. Maar ja, dan ben je weer voor een verkeerd team misschien. Goed, dat is even de update over het WK. Jamie is hier zo meteen met Jamie's Jams. Die start zijn show met een hele lekkere plaat. Destiny's Child met Independent Women. En wij hebben er ook nog twee te gaan. Teddy Swims en Giveon met Are You Even Real. En nu van Snake Ships heten ze. Maar samen met Tinashe en Chance the Rapper All My Friends. Hele fijne dag. Wat ga je doen, Jasmine?
1: Ik ga weer naar goede tijden.
0: Oké.
1: Ik ga werken.
0: Succes met de opnames. Ja, succes als je luistert. Ook met je werk vandaag.
1: Dank
0: je wel. Deze mooie maandag. All My Friends dus.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette-Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt. Blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten 10 varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Now Rogers and Chic, The Roots, John Legend en Giveon. Luister deze week naar Blend en scoor de allerlaatste weekendtickets voor North Sea Jazz. Boomt. Jamie.
2: Yes, een nieuwe lading Jamie's Jams met nieuwe moderne soul op naam van Leven Kelly. Coming up, Mario Hoizo en eerst hier Destiny's Child.

Stevie Wonder heeft er 9, Bob Marley heeft er 11 en DMX heeft er zelfs 15. En ja, sommige mensen willen gewoon graag een soort groot gezin, maar ik denk dat zeg maar beroemd zijn ook wel een serieuze bijdrage levert aan het aantal kinderen dat je verwekt in je leven, toch? Mario, die je net hoorde, die is dit jaar voor het eerst vader geworden. Die ja, heeft zijn imago als smooth R&B-papi blijkbaar

20 juni, precies 17 jaar geleden, dat de King of Pop overleed. 17 jaar. Het is ongelooflijk snel gegaan, ja. Er zijn gewoon geen kinderen meer die Michael Jackson ooit hebben meegemaakt. Nou, is dat misschien maar beter ook, maar nee. Nee, even serieus, weet je, het was voor onze eigen Sonja Silva in ieder geval een aanleiding om de onmogelijke Michael Jackson Top 30 te gaan doen. Gaat komende vrijdag gebeuren tussen 1 en 4 in de middag. Dan hoor je zijn allerbeste tracks. Tenminste, ze gaan een poging doen dan, hè. Aan de hand van de reacties op Instagram van de NPO Blend. Ik weet niet of jij een favoriete Michael Jackson track hebt, of misschien een paar. Ik weet dat Beat It vrij hoog staat in de tussenstand op dit moment. Als je jouw favorieten nog wil doorgeven, dan kan dat via Instagram @NPOBlend. Zoek daar even de post op over Michael Jackson, de onmogelijke top 30. En dan kun je daar een reactie achterlaten. Gaat het helemaal goed komen. En dan hoor je die top 30 dus komende vrijdag vanaf 1 uur hier bij Blend. Oké. Over 3 maanden staat zij in de AFAS Live in Amsterdam. Zijn nog wel kaarten voor, hè? Een goede tip, gratis en voor niets op deze maandag. Jill Scott hoor je zo meteen in Jamie's Jams. En eerst krijg je Candyman.

0: Space Jams. Je luistert de NPO Blend op deze maandagochtend. Jill Scott, Don't Play. Het is een dag die bewolkt is begonnen met af en toe wat regen. Maar vanmiddag ga je de zon wat vaker zien. Bij in het noorden 16 graden, in het zuiden wel 21 graden. Dat is prima om de week mee te beginnen. Ja, en we gaan, als het goed is, deze week richting de 30 graden weer. Hè?
1: Ja.
0: En met slag om de arm, dat wel altijd. En op de radio, de Notorious B.I.G. coming up. John Legend zometeen naar Trey Songz.

is lang geleden dat we even vuistdiep in de jaren 80 zijn gedoken. En zometeen gaan we dat doen. Terug naar een legendarisch jaar waarin het medialandschap voorgoed veranderde. Bij ons, in Nederland, met iets dat nog steeds bestaat. Maar ook internationaal, met iets dat ook nog steeds bestaat. Al

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt en plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Rodgers en Chic, The Roots, John Legend en Giveon. Luister deze week naar Blend en scoor de allerlaatste weekendtickets voor Noordzee Jazz. Boomt, Jamie.
2: Oh yes, zometeen even je dagelijkse trip down memory lane. We gaan naar de jaren 80. Je krijgt Jay-Z, Beyoncé, Bonnie en Clyde. En eerst is hier Whitney Houston.

0: 1981 onder de loep nemen. Daar hoort een heerlijke funky soundtrack bij. Die hoor je binnen nu en 2 minuten.
1: TV.
0: Het was trouwens ook het jaar dat het Jeugdjournaal gelanceerd werd in Nederland. Ja, dat is volgens mij wel iets waar we allemaal mee opgegroeid zijn, toch? En nou, vandaag de dag ook belangrijker dan ooit, heb ik het idee, toch? Met al die algoritmes, social media en de hoeveelheid bullshit die al die kinderen te zien krijgen. Een beetje context is dan wel fijn. Hoe klonk het allereerste Jeugdjournaal? Ik ben even in de archieven gedoken. Ja, goed, luister mee.
2: Hallo. Vandaag is in het Westland, dat is het tuinbouwgebied onder Den Haag in de provincie Zuid-Holland, opnieuw de waterleiding bij een tuinder afgesloten nadat men gemerkt had dat het water vergiftigd was.
1: Nieuws.
0: Goed, er is veel gebeurd in die jaren. Ongelooflijk. Oké, en het was augustus 1981 toen MTV werd gelanceerd. Music Television, dat was er nog niet, hè. Dat werd al best wel snel een groot succes. En die lancering, die klonk dan weer zo.
3: 6, 5, 4, we've gone for main engine start. We have main engine start.
4: Ladies and gentlemen, rock and roll.

0: Music.
1: Hey, en op MTV zagen we dan ja, artiesten als Michael Jackson, Earth, Wind & Fire, Luther Vandross, maar ook The Commodores. Waar Lionel Richie nog een tijdje bij hoorde, toch? Maar ook na zijn vertrek bleven ze hitscoren. Zoals deze, Let's Go Back, The Commodores en Lady.
2: Blend Memory.

0: boyfriend. Heb je het gehoord vanochtend bij Cuba en Jasmine? De allereerste prijswinnaar voor North Sea Jazz.
1: Volgens mij gaat het over The Roots.
2: Laten we even gaan luisteren.
3: En nu hier op het podium in Rotterdam, The Roots.
2: Yes! Yes!
4: Gefeliciteerd, Sarah!
1: Oh my god, dankjewel!
4: Hoe blij ben jij?
1: Ja, echt, het lijkt heel veel.
5: Met Blend naar North Sea Jazz.
0: Oh, dit is gewoon de week waarin je het voor elkaar kan krijgen om weekendtickets te scoren voor de 50ste editie van North Sea Jazz. Deze hele week geven we die kaarten weg. Het zijn kaarten die nou of heel duur zijn of al uitverkocht. Eigenlijk allebei, ja. Je kunt geen weekendtickets meer scoren, tenzij je er echt krankzinnige prijzen voor gaat betalen. Maar wij hebben ze liggen hier voor je. Deze hele week win je alleen hier bij Blend, dus die allerlaatste tickets. Ja, en ga je het misschien wel meemaken over een paar weken in Rotterdam, met daar op het podium Nile Rodgers en Chic, Burna Boy, Givian, Thundercat, The Isley Brothers, John Legend, Jeline en Gonda. En nog zoveel meer artiesten. Meer dan 1000 artiesten, verdeeld over 17 podia, 3 dagen. Ja, gewoon lekker funky, jazzy en smooth. Genieten van de beste muziek van Moeder Aarde. In Rotterdam dus. Als je denkt, hé, daar wil ik ook bij zijn. Hou je radio op Blend. Zorg ervoor dat je mensen inschakelt om je heen die ook de hele dag luisteren. Want iedere dag gaan we die kaarten weggeven. En nou, misschien ben jij morgen of zo wel aan de beurt. Dat zou toch top zijn, hè? Oké. Welke gasten er ook staan, ja, daar ben ik heel blij mee. Want het is fantastisch om deze een keer live te zien. Ze gaan al zo lang mee. Het gaat

Party Jazz Week hier bij NPO Blend. Deze hele week maak je alleen hier kans op uitverkochte weekendtickets voor 3 dagen Noordzee Jazz in Rotterdam over een paar weken. Ja, en om die voorpret lekker vroeg te laten beginnen, hoor je extra veel artiesten die daar op de line-up staan. Vorige week hadden wij The Roots in de spotlight staan in Blend Essentials. Zijn we op zoek gegaan naar hun 5 meest iconische tracks. Mocht je dat gemist hebben, zometeen even een overzicht. En dan ga ik ook bekendmaken welke artiest we deze week onder de loep gaan nemen. Muzikaal gezien dan, hè. Al het privégeneuzel, ja, dat kan het allemaal heel uitgebreid maken. Gaan we niet doen. Je krijgt ook Burna Boy zometeen, ook op de lijn.

0: 17 podia en meer dan 1000 artiesten. 50 jaar North Sea Jazz. Met onder andere Nile Rodgers en Chic, The Roots, The Isley Brothers, John Legend, Jalen Ngonda, Giveon en Thundercat. Vier vijf decennia aan muziekrevolutie. Van de beste jazz, funk en soul tot de lekkerste hip-hop en R&B. North Sea Jazz, 10 tot en met 12 juli Rotterdam. De allerlaatste weekendtickets win je deze hele week alleen bij Blend. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 12 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre-Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7... de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS.
0: Now Rodgers en Chic, The Roots, John Legend en Giveon.

Eve, Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind. Je luistert de NPO Blend. Is dat even lekker op deze maandagmiddag? Eens even kijken hoor. Ik heb een Snoop Dogg voor je klaarstaan met Charlie Wilson en Justin Timberlake. Signs. Gaat helemaal goed komen zo.

Zami met Erykah Badu. The Seed, What They Do, The Next Movement en The Fire met John Legend. Dat zijn volgens jou de vijf meest iconische tracks van The Roots. En als je denkt, daar ben ik het niet helemaal mee eens, nou, doe lekker mee met de zoektocht van deze week. Een absolute mixtape master. Dat was een ding, hè, in de Zeros. Mixtapes. Deze man pakte eigenlijk altijd beats van andere artiesten, deed er dan wat verses op en bracht die gewoon uit. En op een of andere manier kreeg of gaf hij zichzelf de titel Best Rapper Alive. Ik weet niet of het helemaal waar is, maar hij heeft in ieder geval heel veel fijne bangers gemaakt. Om wie het gaat, dat hoor je.

0: Essentials.
1: Het is maandag. Betekent dat we een nieuwe superster muzikaal gezien onder de loep gaan nemen deze week. En dat is een man die je eigenlijk direct herkent aan zijn heese stem. En anders wel aan zijn harde en vaak ook grappige teksten. Ja, het is een man die keiharde hiphop kan maken, maar ook super commerciële hitjes. Zelfs een gitaartje erbij kan pakken. Klinkt op de refreintjes. Ja, en dat ene album van hem uit 2008, dat ging in de eerste week al 1 miljoen keer over de toonbank. Gebeurt niet vaak, een van de meest legendarische albums in de hiphop. Wie zetten wij deze week op een muzikaal voetstuk? Het is niemand minder dan Lil Wayne. Hey, ben je een beetje een liefhebber van Lil Wayne? En welke Lil Wayne dan? Want die man heeft ook fases. Die man, ja, ik weet het niet. Amelie is persoonlijk een van mijn favorietjes. Gewoon door die gekke bas die erin zit. Als je ergens een nieuwe geluidsinstallatie aan het installeren bent, dan moet je altijd even Amelie opzetten om te testen of hij het wel echt goed doet. Maar ik vind How to Love, dat is dat dingetje met dat gitaartje, weet je wel, waarin hij gewoon zingt. Ja, vind ik ook heel vet. Dus voor mij persoonlijk gaat het alle kanten op. De vraag aan jou is, welke tracks van Lil Wayne zijn nou zo iconisch dat als iemand die hem niet kent vraagt, hey, welke tracks zou ik dan moeten kennen? Ja, welke tracks ga je dan die kant op sturen? Dat is een beetje de vraag. Kom maar door. Je kan reageren via de NPO Luister-app. Als je dat ding installeert gratis op je telefoon, je gaat naar Blend, dan kun je een berichtje deze kant op sturen. Lil Wayne, wat zijn zijn meest iconische tracks? Kom maar door via de NPO Luister-app. Dan hoor je hem zometeen, ja, wellicht voorbij komen in Jamie's Jams. Nu Cassie.

0: Crush on You, NPO Blend, Twister, Kanye West en Jamie Foxx. Allemaal op één track zometeen, Slow Jams. Ga je horen nadat we de eerste track hebben toegevoegd van de zoektocht in Blend Essentials deze week. We zijn op zoek naar de vijf meest iconische tracks van Lil Wayne. De man die, vooral in de zeros was het, hè, echt hit na hit scoorde. Dat heeft allemaal te maken met dat legendarische album The Carter 3, waar nog steeds heel veel mensen over praten, wat laatst jarig was. Wat al zo lang gewoon onderdeel is van ons muzikale leven. De man begon ergens eind jaren 90, maar scoorde die hitjes vooral in de zeros. Maakt nog steeds muziek. Dat laatste album van hem vond ik ook niet onaardig, moet ik zeggen. Er staan helaas geen grote hits op, maar de vraag is welke vijf tracks zijn zo iconisch dat iedereen ze een keer gehoord moet hebben in het leven. Thanks voor alle suggesties via die NPO Luister-app. Blijft die ook gewoon doorsturen vandaag en morgen en de komende dagen. Want iedere dag voegen we één track toe aan de lijst met zijn essentials. Als ik nu kijk, en ik ga turven, dan zie ik dat eigenlijk zijn grootste hit het vaakste wordt aangevraagd. Ook een track van het album The Carter 3 uit 2008. Zijn grootste commerciële hit. En ook wel een track die ervoor zorgde dat je er gewoon kon luisteren als je een hiphop liefhebber was. Maar werd ook gewoon gedraaid tussen de popartiesten van deze wereld, zal ik maar zeggen. Een heel vriendelijk liedje eigenlijk. Terwijl, het gaat gewoon weer over nasty shit natuurlijk. We gaan hem toevoegen als eerste op de lijst met zijn essentials. Lil Wayne met Static Major. Hier is Lollipop.
1: Blend Essentials. 1.

0: Oh, Twista, Slow Jams, NPO Blend. Het is alweer een 9 voor 1. No time flies when you're having fun.
1: Zoveel fun.
0: Wat is er?
2: Nee, niks. Dan ben ik blij om jou te zien, jongen.
0: Tuurlijk.
2: Wij kijken altijd naar uit iedere maandag.
0: Gaat het goed met je?
2: Dat gaat wel lekker.
0: Een beetje WK gevolgd de afgelopen dagen?
2: Nee, ik doe mijn best om het niet te volgen.
0: Oh, en lukt dat?
2: Nee.
0: Nee? Oh, ik heb het idee dat het best wel aardig lukt met al die idiote tijden.
2: Ik moet zeggen dat mijn vriend die zat er van... Hey schat, vind je het goed als ik met die jongens ga kijken? Ik zeg, ja, maar ga dan daarheen, weet je wel. Dus...
0: Oh!
2: Ja. Perfect. Dus
0: dan moet je wel bij... Ja, precies, dat je daar zegt, tuurlijk schat, ga maar lekker met die jongens kijken. En dat dan ineens een heel voetbalelftal aan jouw woonkamer binnenkomt.
1: Godverdomme.
0: Ja, dat is wel een belangrijk detail inderdaad.
2: Dus nee, het lukt me aardig. Volg jij het een beetje?
0: Nou, ik heb Marokko en Nederland wel gezien. Maar volgens mij waren dat de enige wedstrijden die een beetje te doen waren qua tijd. Volgens mij is de volgende Nederland speelt ergens in midden in de nacht. Ja, dat ga ik niet,
2: ga je niet doen. En voor wie ben jij dan, hè, met Marokko en Nederland?
0: Nou, ik ben half Nederlands, half Marokkaans, dus voor allebei.
2: Nou, kiezen.
0: Als ze tegenover elkaar staan, bedoel je? Nee, ja, maakt me niet uit.
2: James, doe nou niet zo KUT.
0: Nee, ik wil gewoon een feestje.
2: Je hebt toch iets meer gevoel?
0: Ik wil gewoon een feestje vieren.
2: Dus je
0: en dat kan
2: sowieso.
0: Allebei. Goed.
2: Wat is het geworden dan?
0: Wanneer?
2: Toen met Nederland-Marokko.
0: Maar ze moeten toch nog spelen?
2: Oh, ik dacht dat het al was geweest. Zie, ik krijg er helemaal niks van mee.
0: En jij dan? Want jij bent ook een mengelmoes aan nationaliteiten en toestanden.
2: Blijkt dus, hè?
0: Ja?
2: Ik heb dus zo'n test gedaan.
0: Oh, zo'n DNA-ding.
2: Ja, van waar kom je vandaan?
0: Ja?
2: Ik ben dus Surinaams en Iers, maar eigenlijk...
0: Eigenlijk?
2: Ben ik dus het achternichtje van Burna Boy. Want ik ben gewoon Nigeriaans.
0: Oh ja.
2: Hey,
0: dat verklaart een hoop. Ik zou niet weten wat, maar... maar goed, dat was niet de vraag.
2: Nee, ik volg het totaal niet.
0: Nigeria dus support je nu.
2: Nu support ik dus Nigeria. Spelen ze, ik weet het niet.
0: Nee, volgens mij niet. Ik heb geen idee. Nee, oké.
2: Nee, totaal niet.
0: Nederland dus dan.
2: Nee, ook niet.
0: Ook niet.
2: Het boeit me zo
0: Suriname,
2: ongelooflijk weinig.
0: Ook niet mee.
2: Nee, nou, misschien nog een beetje gevoel bij Ierland.
0: Ierland?
2: Ja.
0: Nou, gaan we dat voor jou in de gaten houden.
2: Doe ze mee?
0: Kijk, je vraagt het ook net aan de enige gast die hier werkt... die ook niet zo heel veel verstand van voetbal heeft.
2: Nou, het is je wel mee.
0: Ik heb geen idee. Zal ik eens googlen?
2: Doe jij dat? Doe je niet aan ChatGPT?
0: Ierland, WK. Ingewikkeld.

0: dit is Sonja Silva. Op 19 juni ga ik in mijn show op NPO Blend het onmogelijke mogelijk maken. De onmogelijke Michael Jackson top 30 aller tijden. Welk Michael Jackson-nummer mag absoluut niet ontbreken? Breng nu je stem uit via de socials van NPO Blend.
1: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 1 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kwam met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Now Rogers and Chic, The Roots, John Legend en Giveon.

Young Devil. Ja, het is dat Slim Shady beter backt. Anders had deze bijnaam hem natuurlijk ook niet misstaan. Je hoorde hem eerder langskomen met My Name Is. En er komt dus nieuwe muziek van hem aan. Samen met Jay-Z. Oh.

Ray J en de Youngberg. Kan wel, toch? Al moet je wel altijd oppassen, hè? Want je weet nooit wie je zo in huis haalt. Kijk maar naar Whitney Houston. Iedereen zag haar als de grootste stem van haar generatie. Ja, we hadden geen flauw idee wat er allemaal achter de schermen gebeurde met Bobby Brown. Of Rihanna, mishandeld door Chris Brown. Ging toch terug, hè? Ja, het is altijd makkelijker om weg te gaan. In ieder geval, dat zegt ze, van ga gewoon weg, ga gewoon weg. Maar dat is helemaal niet zo makkelijk. Soms heb je gewoon iemand nodig die het voor je zegt als jij het zelf niet kan. Zo schreven de dames van Destiny's Child het nummer Girl. Gaat over een vrouw die in een gewelddadige relatie zit en eruit moest stappen. But little did we know. Eigenlijk gaat dat gewoon over één van hun eigen bandleden. Zal je zo vertellen wie dat was nadat je girl weer even...

I Love Girlhood. Ah, shout-out to all mijn girls die vandaag luisteren. Vandaag werkte ook alles een beetje mee buiten. Ik zit te kijken, 19 graden, geen druppel. Hé, we hebben slechtere dagen gezien, hè? Dus ga

Elke klus. Sonja Silva, die hier altijd op vrijdag zit, gaat eigenlijk iets doen wat niet kan. De Michael Jackson Top 30. 3 uur alleen zijn beste tracks. En dat is belachelijk moeilijk, want dit is de enige artiest met hits in 6 verschillende decennia. 6, hè?

nieuw of voor het eerst, ja, kan natuurlijk ook, hè. Dus stel dat je maar 3 tracks mag kiezen van Michael. Welke worden het dan? Billie Jean, Beat It, Heal the World, Thriller. Ja, ik zeg maar wat, maar je mag er maar 3, hè. Want we kunnen niet al die tracks erin doen. Het is de Michael Jackson Top 30.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft hiervoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, meldde bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Rodgers en Chic, The Roots, John Legend en Givion.

over London. En als je deze week mazzel hebt, krijg je ook een belletje van ons voor North Sea Jazz, baby. Oeh! Grootste indoor jazz festival ter wereld. 3 dagen lang niks anders doen dan naar de beste muziek luisteren die er bestaat. 17 podia, meer dan 1000 artiesten. Je rent van de ene zaal naar de andere, want ja, eigenlijk wil je ze allemaal meekrijgen. John Legend, The Roots, Now Rogers en Chic, Burna Boy, Givian. En dan sta je daar met je drankje in je hand te genieten van de muziek. En dan denk je, waarom doe ik dit niet ieder jaar? Nou, omdat die kaartjes tafens duur zijn. €390 per stuk. Maar hé, dat maakt niet uit, want die weekendkaartjes, die krijg je van ons. Eentje voor jou en eentje voor je lievelings plus 1. Alleen hier, deze week op Blend. Nergens anders. Het enige wat je moet doen, is deze week naar Blend luisteren. En 1 vraag goed beantwoorden. Eentje maar.

0: Deze week kan je alleen op Blend weekendkaartjes winnen voor North Sea Jazz. En ik zei je net, ik zal je even een fragment laten horen van hoe dat in de morningshow eraan toe ging. Dan weet je in ieder geval wat je moet doen.
1: Ja, het is bijna zover. We gaan iemand blij maken met weekendtickets voor het North Sea Jazz Festival, waar we met Blend ook met een studio gaan staan.
0: Zeker.
1: En daarvoor had Howard een vraag gesteld. En dit is de vraag.
2: Het begon in de jaren 80 in Philadelphia. Twee jeugdvrienden besloten om de hiphopwereld op zijn kop te zetten.
0: Ja, het antwoord was The Roots. En als jij die kaartjes wil winnen deze week, brush up on

dagen, 17 podia en meer dan 1000 artiesten. 50 jaar North Sea Jazz. Met onder andere Nile Rodgers en Chic, The Roots, The Isley Brothers, John Legend, Jalen en Gonda, Giveon en Thundercat. Vier vijf decennia aan muziekrevolutie. Van de beste jazz, funk en soul tot de lekkerste hip-hop en R&B. North Sea Jazz, 10 tot en met 12 juli Rotterdam. De allerlaatste weekendtickets win je deze hele week alleen bij...

0: Rihanna.
1: Ja, wie ik wel live heb gezien is Sean Paul. Dat is niet zo lang geleden. Misschien heb jij hem ook live gezien. Want je kon natuurlijk bij ons kaartjes winnen voor dat concert. En ik weet niet... Ik vind I Love Me Some Sean Paul, don't get me wrong. Maar ik vond het concert toch een beetje tegenvallen of zo. Het zijn zoveel hits. Maar als je die dan back-to-back hoort... dan lijken ze ook een beetje op elkaar, snap je? En het neemt niet weg hè, dat het supergoeie tunes zijn. Maar ik zie dat iedereen natuurlijk die duo-shows geeft. Weet je wel, Chris Brown en Usher, Neo en Akon. Dus misschien zou dat wel een goeie zijn geweest voor Sean Paul. Maar ja, met wie gaat hij dan, hè? Ik dacht misschien, de vrouw die er zo aankomt, Nicki Minaj.

Mario en Nicki Minaj, Somebody Else. Zometeen in de uithaal 1 seconde van een stem. En ik ben benieuwd of je hem herkent. Want dit zijn twee mannen die op het hoogtepunt van hun carrière besloten om apart te werken. Ieder zijn eigen album. Maar het werd dus een dubbel album. En deze track stond maandenlang op nummer 1 wereldwijd.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: John van Kamp met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers en hun gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, meldde bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer, vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Now Rogers and Chic, The Roots, John Legend en Givion. Luister deze week naar Blend en scoor de allerlaatste weekendtickets voor Noordzee Jazz. Boomt. Siana.
2: Yes, zometeen 1 seconde van een waanzinnige uithaal.

0: grote hip-hop gaan we hier trouwens ook zo doen in de uithaal.
1: We beuken samen je middagdip de deur uit.
0: Want ja, normaal gesproken heb ik hier echt een hele bekende zangeres of een hele kende zanger. Nu zit hier natuurlijk ook wel een zanger op, maar ik denk dat je deze track vooral kent door deze hip-hop legends. We spelen de uithaal. Ik ga je 1 seconde laten horen van een stem die je vast en zeker kent. Geen hint, geen context, gewoon die stem. En deze moet je kennen, want deze track was overal, hè, jaren. Als je hem niet herkent van die 1 seconde, dan hebben we een probleem. Daar gaan we zo verder over praten in de NPO Luister-app. Maar luister goed, dit is de track die je vandaag moet herkennen. Wie is dit? Ja, NPO Luister-app, dat is waar ik ben. Ik wil het weten. Wie zong dit en hoe heet die track? Brownie points voor...

Mariah Carey. God, wat kan die vrouw goed zingen, zeg. Ik heb je berichtje over de uithaal goed binnengekregen, dankjewel. E was er het snelste bij? Ja, we hebben steeds een codewoord. Hij noemt mij C en ik noem hem E, want ik weet niet wat zijn naam is. Maar hij wist al dat het Outkast zou zijn. Ik gaf natuurlijk al een kleine hint, kleine tease mee. En toen wist hij al dat het Outkast zou zijn. Dus het is niet gek dat hij als eerste stuurt... Is dit Andre 2000 of 3000 of hoe die guy ook heet? The Way You Move. Suzanne en Darnell dachten dezelfde track te horen. Vandaag gaat het namelijk om deze ene seconde. Wie deed dit? En hoe heet die track ook alweer? Ja, yeah, het

Hey, dit is Sonja Silva. Op 19 juni ga ik in mijn show op NPO Blend het onmogelijke mogelijk maken. De onmogelijke Michael Jackson top 30 aller tijden. Welk Michael Jackson nummer mag absoluut niet ontbreken? Breng nu je stem uit via de socials van NPO Blend.

home of classic R&B, hip-hop en soul. Genoeg nieuwe muziek zometeen om je bij te houden, zoals die nieuwe van Benny Hanne. Eerst even een classic eruit bonken voordat de middagshow mij eruit bonkt. Craig David! 3, 2, 1.

0: Nou, vriendin, die muziek van Michael, het heeft me in een chokehold. I swear to God, mijn dochter die is nu ook alles van Michael Jackson aan het luisteren. Nice. Die wil dus Rock With You, is haar liedje nu.
1: Goeie basis.
0: Dus het feit dat zij misschien 100 woordjes heeft en dat woord 101 Michael Jackson is. I don't hate it.
1: We oefenen. Maar het was wel een beetje emotionele mishandeling, hè, om een top 3 te maken.
2: Hey, ja, maar echt. Ja. Ben jij eruit gekomen, Siana?
0: Nee, ik heb eigenlijk ook steeds spijt van wat ik heb doorgegeven. Terwijl, ja, ik vind die nummers ook heel goed. Maar ik dacht, ik ga die vrouw niet steeds iedere avond om 10 uur lastig vallen.
1: Nee, toch
0: een andere track. Toch een andere track. Maar goed, er zijn vandaag 2 tracks waar je uit kan kiezen voor Goed Gejat. Dit is de eerste. Original.
2: The Isley Brothers. Ja, classic groep natuurlijk, die heel veel samples verzorgd hebben in R&B en ook hip-hop. En Ice Cube is daar een voorbeeld van, die iets van hun gebruikt heeft.
3: Sampled. Just waking up in the morning, gotta thank God. I don't know, but today seems kinda odd.
0: Ja, ik denk, we hebben zoveel over North Sea Jazz, totdat ze er aankomen.

0: Sorry, not sorry. Je luistert naar Sianna zometeen de middagshow. Hallo guys.
1: Hey Sianna.
0: Hoe is het?
1: Goed met jou?
0: Oh ja, gaat goed. Ik vertelde net, je gaat natuurlijk die onmogelijke top 30 van Michael Jackson doen. 3 uur lang non-stop Michael Jackson.
2: Yep.
0: En je hebt die mail 2 weken geleden gestuurd.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media. Het afgelopen seizoen waren van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar 1.5 jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden.
1: Een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend samen met Serginho en Sonja.
2: Hey.
1: Goedemiddag.
2: Hi.
1: Leuk dat je er weer bent.
2: Dank je.
1: Is dat van geleden?
2: Het wordt weer eens tijd.
1: Ja.
2: Je miste me, hè?
1: Ik miste je sowieso.
2: Ja, snap ik,
1: en je
2: snap
1: bent
2: ik.
1: Ook nog in een heel tof t-shirt deze kant op gekomen.
2: Represent.
1: We houden nog even geheim welk shirt het is.
2: Yep.
1: Want we hebben het er zo meteen over.
2: Is goed.
3: Now Rogers and Chic, The Roots, John Legend en Giveon. Luister deze week naar Blend en scoor de allerlaatste weekendtickets voor North Sea Jazz. And Air, Sergio.
1: En Sonja, Naomi Sharon komt eraan. Maar eerst Fabulous met Into You.
3: Welkom terug bij jezelf. De beste hip-hop, R&B en soul.

0: Naomi Sharon met Miss That. Er zijn geruchten over een nieuw album die eraan zit te komen. Dus wanneer die precies komt, dat kan ik je niet vertellen. Maar dat er nieuwe muziek aankomt, dat is 100%.
1: Dit is Bridge the Gap.
0: Goedemiddag, je luistert inderdaad naar Bridge the Gap hier op NPO Blend samen met Serginho en Sonja. Goedemiddag.
2: Hey.
0: Ja, we hadden het er net al over, hè. Dat is al een tijdje geleden dat we hier samen hebben gezeten.
2: Ja, dus even leuk.
0: Even leuk, gezellig dat je er weer bent. Ja. Druk bezig met de Michael Jackson top 30.
2: Druk is echt de understatement of the year. Het is niet normaal. Ik droom zelfs over Michael Jackson. Ik droomde dat hij naar de studio kwam om de nummer 1 aan te kondigen.
0: Damn.
2: Aha.
0: Goeie droom.
2: Zeker. Ik vond het ook heel jammer dat ik wakker was. Ja, maar het is echt leuk. Het was ook eigenlijk precies mijn doel. Omdat ik weet dat het eigenlijk niet te doen is.
0: Ja.
2: Om het dan toch te doen.
0: Maar hoe doe je dat dan?
2: Nou, de mensen die kunnen een top 3 insturen. Die kunnen reageren op alle posts op mijn socials of die van NPO Blend.
0: Ja.
2: Ik zit ze letterlijk allemaal handmatig in te voeren.
0: Ja, ik zag het net. Een hele Excel-sheet met allemaal punten die automatisch opgeteld worden.
2: Ik ben losgegaan met Claude samen om daar een systeem van te maken. Want anders word ik helemaal gek. Maar ik ben echt punten aan het tellen. En de top 10 is op dit moment echt verrassend.
0: Ja, ik zag het net. Het ziet er heel verrassend uit. En, en heel leuk ook dat gewoon elke stem gewoon echt goed telt.
2: Yep.
0: Dus ja, dat wordt leuk.
2: Ja, de Michael Jackson top 30. Tot en met, laten we zeggen woensdag, donderdag. Donderdag ga ik het wel echt afronden, donderdagmiddag.
0: Oké, okay, dan dus tot donderdag of tot en met donderdag heb je ongeveer de tijd om een top 3 door te sturen.
2: Ja.
0: Kan ook op dit moment via de NPO Luister app. Als je die eventjes erbij pakt, kan je altijd eventjes een MJ top 3 doorsturen.
2: Yes.
0: Je favoriete tracks van Michael Jackson. En dan geef ik ze door aan Sonja. Sonja, je hebt ook een mooie shirt aan.
2: Ja, represent. Tubarões Azuis. Ik had het vorige keer verkeerd gezegd, hè? Dat betekent de blauwe haaien. Maar toen ik het de eerste keer zei, had ik het over een blauwe haai. Enkelvoud. Al mijn DM's, jongen. Zijn niet goed. Sorry.
0: Kan gebeuren, maar mag niet gebeuren.
2: Blauwe haaien.
0: Maar het shirt van Kaapverdië, die spelen vanavond tegen Spanje.
2: Ja, easy.
0: Hey.
2: Mag
0: easy.
2: Dat gaan ze natuurlijk gewoon winnen.
0: Ik hoop het voor ze. Het zou mooi zijn.
2: Ik ben vol vertrouwen dat het in ieder geval een spannende wedstrijd wordt.
0: Ja, dat sowieso. Ja, het WK is echt in volle gang nu. Eerder verloor Turkije met 2-0 van Australië. Nederland speelde met 2-2 gelijk tegen Japan.
2: Ja?
0: En ook Curaçao maakte zijn debuut op het WK. Ondanks de 7-1 nederlaag is het wel echt positief.
2: Ja,
0: ik zie allemaal leuke.
2: Ze staan daar.
0: Ze staan daar. Dat is al een overwinning.
2: Ja,
0: dus
2: joh.
0: Dat is echt heel mooi. Maar normaal gesproken, als er een nederlaag is, dan gaan mensen rellen en gek doen. Maar hier zie je gewoon van, er is een lach. Ze zijn blij met hun eerste goal op het WK.
2: Yes.
0: En dat is wel echt, echt supermooi.
2: Zoals het hoort, toch?
0: Ja, dat is ook hoe het moet gaan eigenlijk. Ja.
2: Kom nou.
0: Dus dat is echt een goed voorbeeld die we kunnen nemen aan Curaçao.
2: Yes.
0: Je bent vaker te gast geweest bij Bridge the Gap als co-host. Je weet dat er zometeen een nieuwsquiz aan zit te komen.
2: Ja, jij weet dat ik me weer niet heb voorbereid.
0: Ik ook echt niet.
2: Echt niet?
0: Nog steeds druk bezig, hè? Met het huis. Dus,
2: even nog, dan ben je klaar, hè?
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: Dus je maakt dit keer wel een grote kans, Sonny.
2: Yes!
0: Dilated Peoples komen er zo meteen aan. Samen met Kanye West met de track This Way. Ik was laatst nog met Delano en Howard naar de show van Kanye geweest.
2: Hoe was het?
0: Was crazy.
2: Ja?
0: Was crazy. Was echt heel nice om die ervaring mee te maken. Hele toffe stage design. En ja, al die classics die kwamen één voor één voorbij. Dus we hebben echt genoten.
2: Ah, nice,
0: het was echt
2: man.
0: Superleuk. Maar eerst muziek van Frank Ocean. Die laatst een album uitbracht op vinyl. Maar dat was een oud album.
2: Oh.
0: Teleurstelling.
2: Damn.
0: Blond heeft

0: Watch. Hier op NPO Blend.
1: Dit.
0: Oh, doe ik de verkeerde.
2: The Bridge the Gap. Nieuwsquiz.
0: Ja, het gaat er helemaal mis hier zo. Het is tijd voor de Bridge the Gap nieuwsquiz. Sonja, we worden getest op onze kennis van de dagelijkse actualiteiten.
3: Ja.
0: Ik moet zeggen, door al dat verbouwen en verhuizen volg ik het nieuws de laatste tijd echt heel slecht.
3: Same.
0: Dus dat kan betekenen dat je na al die keren pak slaag een keer kansen maakt.
3: Waren het niet dat ik zelf gewoon... Mijn leven is Michael Jackson. Dus ik heb niks meegekregen.
0: Nou, misschien zit er wel Michael Jackson nieuws tussen. We gaan het vragen aan de quizmaster en producer van de show, Delano.
4: Goedemiddag, zonnestraaltjes.
0: Goedemiddag.
3: Hi.
4: Ik kan één ding stellen. Er zit geen vraag in over Michael Jackson.
3: Maar ook niet voetbal.
4: Ja, er zit er wel
3: weer?
4: Over voetbal. Hoezo weer? De wij WK is aan
3: zo,
4: de gang.
3: Wij moeten zo praten.
4: Ja, ik kan me wel voorstellen dat je een beetje teleurgesteld, Sonja, dat ik geen Capverdi shirt aan heb. Dat kan ik me wel voorstellen.
3: Dat ook.
4: Ik ga jullie weer testen hoe goed jullie op de hoogte zijn van het nieuws van vandaag. Ik heb 3 vragen voor jullie en de winnaar mag het volgende liedje kiezen. Sonja, voor welke track ga je strijden?
3: Ik dacht een keertje lekker TLC, No Scrubs.
0: Is dat een diss track richting mij en Delano?
3: Nou, vooral Delano op dit moment.
4: En jij, Serginho?
0: Flinke namen, als zij langsloopt.
4: Ja, dat gaat niet over zo. Nee. We gaan snel naar vraag 1.
3: Mm-hmm.
4: Waarom heeft de overheid geld vrijgemaakt voor het tijdelijke zomerabonnement? Antwoord A, om meer toeristen naar Nederland te trekken. Antwoord B, om reizigers financieel te ondersteunen en het OV betaalbaar te houden. Of antwoord C, om de eerste klas in treinen goedkoper te maken.
0: Virginia. B.
4: Ja, dat is correct. Nou, het is eigenlijk wel een hele goede maatregel. Die is goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Dus voor €49 per maand kan je in de zomermaanden onbeperkt reizen in de daluren en weekenden.
3: Ik doe niet aan OV.
4: Okay. En ze hebben er ruimte voor gereserveerd voor 700.000 abonnementen.
3: Oh.
4: Op dit moment zijn er 27.000 verkocht. Dus, mocht je zoiets hebben, ik wil goedkoop reizen in de zomermaanden.
0: Goeie deal wel.
4: Toch?
0: Zeker.
3: Ja, maar mij niet bellen.
4: Oké, okay, er staat 1-0 voor de heer Piqué. We gaan snel naar vraag nummer 2. Ja, ik weet niet of jullie de heer Henny van der Most kennen.
3: Nee.
0: Maar Legend. Welk
4: project wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van zijn financiële problemen? Van Henny van der Most. Antwoord A, de ombouw van Wunderland Kalkar in Duitsland. Antwoord B, de bouw van een sauna- en zwemcentrum in Slagharen. Of antwoord C, het nooit geopende pretpark Rivoli in Rotterdam.
3: Sonja
4: zegt het.
3: Dat is natuurlijk A.
4: Antwoord A.
3: Ja.
0: Ik zeg C.
3: Wie is het en waarom?
0: Het is een legende.
4: Ja, Henny van der Most.
0: Je komt toch uit Rotterdam?
3: Zeker.
0: Het is een legend.
4: Het is wel een legende. Ja, hij doet eigenlijk bepaalde plekken opkopen. En daar doet hij dan een amusementpark in of iets dergelijks. En hij heeft het dus geprobeerd. En hij heeft miljoenen geïnvesteerd in het Rotterdamse pretparkproject Rivoli. Maar die is nooit geopend.
3: Oh.
4: En hij had een vermogen van 75 miljoen euro.
3: Nou, niet meer.
4: Verdampt.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik ken die hele guy niet.
4: Ja, maar weet je wat het is, Son? Serginho gokt altijd.
3: Sorry,
4: hij zegt, we gaan gewoon voor de vorm even naar vraag 3.
3: Ja, laten we het
4: Wie
3: doen.
4: Wordt volgens de berichtgeving de mogelijke nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord? Antwoord A, Robin van Persie. Antwoord B, Giovanni van Bronckhorst. Of antwoord C, Arne Slot.
3: Sonja,
4: zeg het maar.
3: B! Yes!
4: Dat is correct. Nou, toch nog voor de eerste zon, maar gefeliciteerd, Serginho.
0: Dankjewel.
4: 2-1.
3: Gefeliciteerd.
0: Ja, dan weet je wat dat betekent, hè. We gaan luisteren naar flinke namen met Als zij langsloopt hier op NPO Blend. En zometeen gaan we het hebben over WK. Je zit hier in een shirt, Sonja.
3: Yep.
0: Dus dat moeten we dan toch wel eventjes gaan bespreken.
3: We moeten het er even over hebben.
0: We hebben het er zometeen over.
3: Ja.
5: Oké, deze.

0: to Jazz. En dan zou je maar net zien dat we dit jaar de laatste weekendtickets hier weggeven bij NPO Blend. Dus mocht je er nog bij willen zijn en al die dagen alle shows kunnen zien, ja, blijf dan deze week vooral alert hier op NPO Blend. Want misschien ga je er wel vandoor met de weekendtickets voor North Sea Jazz. Ja, we hadden het er net al eventjes kort over. Het is natuurlijk op dit moment volop WK-sfeer. Ik weet niet of jij er al helemaal in zit. Nou ja, je zit hier met een shirt. Ik kan wel zeggen dat je erin zit.
1: Maar zeker weten.
0: Ervaar je het ook zo dat het echt speelt in Nederland?
1: Nou ja, ja, tuurlijk. Ik stapte de deur uit en ik zag overal oranje vlaggetjes. En ik vind dat dus heerlijk. Ja. Ik ben niet iemand die regelmatig voetbal kijkt. Maar als EK en WK er is, dan vind ik het altijd wel leuk om erin mee te gaan. En ik krijg gewoon kippenvel van die beelden van die straten die helemaal vol zijn in Amerika. Helemaal oranje. Ja, dan krijg ik wel kippenvel.
0: Ja, ik vind het echt mooi om te zien dat er zoveel representatie is tijdens het WK.
1: Ja.
0: Al die kleine landen die er nooit bij waren. Bijvoorbeeld Curaçao, bijvoorbeeld Caverdië. Dat die er nu bij zijn. Ja. Ja, dat is gewoon super mooi om te zien.
1: Waarom denk je dat is dit jaar? Waarom zoveel kleine landen?
0: Als het goed is, mochten er meer landen meedoen dit keer. Dan normaal gesproken.
1: Okay. Dus de kans was groter.
0: Ik zal het even van onze expert Delano vragen. Volgens mij is dat een beetje de reden, toch?
2: Ja, het is voor het eerst dit jaar 48 landen. Dus normaal gesproken zijn het 32. Dus dat zijn 16 landen meer. Dus
0: ja.
2: Op een deelnemersveld van vroeger 32.
1: Ja,
2: dan is 1/3 erbij. Is gewoon heel veel.
0: Dus echt veel.
2: Dus ze hadden sommige landen die dan heel veel moeite hadden, zoals een Curaçao of Kaapverdië, toch meer kans om te kwalificeren.
1: Ja, nice.
2: En ook straks naar de tweede ronde heb je ook nog best wel een aanzienlijke kans om als beste nummer 3 naar de tweede ronde te gaan.
0: Okay. Maar betekent dat ook dat het WK nu langer duurt?
2: Het WK duurt wel lang,
0: ja toch?
2: Het WK duurt wel lang, ja. Omdat je moet die rustdagen ertussen moet je wel hebben. Want je kan niet verwachten dat ze gewoon achter elkaar gaan spelen. Ja. Maar uiteindelijk is het wel gewoon commercie.
1: Ja, precies.
2: Zo moet je het gewoon zien.
0: En ik vind het zo vervelend dat die wedstrijden nu zo laat zijn.
1: Ja, joh.
0: Ik heb zaterdag naar Marokko-Brazilië gekeken om 2 uur 's nachts.
1: Wauw, dedication hoor.
0: Ja, ik dacht ik blijf wel even wakker om te kijken. Maar ik dacht ook bij mezelf van, ik ga dit niet het hele WK doen elke nacht.
2: Nee, maar ik denk ook gewoon voor veel mensen, je kiest je wedstrijden uit.
1: Ja.
2: Maar het is best wel een opgave. Maar ik denk ook dat veel werkgevers niet zo blij zijn. Want ik denk ook dat veel, met name mannen, toch gaan kijken.
0: Ja,
2: en dan in de ochtend ervan af liggen.
0: Ja.
2: Zwak, ziek en misselijk zijn. En
1: door de
2: niet
1: wekker
2: naar het werk
1: heen
2: gaan.
1: Slapen. Ja.
0: Ik werk thuis.
1: Ja,
0: ja dus ja. Dat ga je inderdaad veel krijgen. Maar ja, ik vind het leuk. Ik vind het leuk. Ik zie inderdaad wat je net zegt, Sonja, heel veel vlaggetjes hangen buiten. De supermarkten zijn ook weer in de sfeer.
1: Ja,
0: dus,
1: sfeer zit er goed in.
0: Dat is wel echt mooi.
2: En ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar de afgelopen wedstrijden die ik heb gekeken is dat echt veel landen ook mixed voetballers hebben.
0: Ja.
2: Dus je zag echt veel. Dus ook landen waarvan je denkt, echt? Oké.
0: Okay. Ja.
2: Maar nou, bijvoorbeeld ook de keeper van Japan.
1: Ja, klopt.
2: Toch?
0: Ja.
1: Want maar hij ziet er gewoon een uit als een Japanse naam.
2: Ja, maar hij heeft een Japanse moeder.
1: Ah,
2: en zijn vader is Ghanees.
0: Ja.
2: Okay. Maar hij is volgens mij gewoon opgevoed door zijn moeder.
1: Ah ja, oké.
2: Okay. Maar hij heeft gewoon echt een gezicht van een Japaner.
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Maar hij is wel een blakke man.
0: Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Ja, dat is echt mooi. Zien.
1: Ja, en allemaal Rotterdammers in het team van Kaapverdië in het Zeerlijk.
0: Heel nice.
1: Ja,
0: we gaan ze vanavond zien, hè?
1: Ik ben helemaal een beetje nerveus.
0: 6 uur, toch?
1: Ja.
0: 6 uur tegen Spanje.
1: Ja, op het moment dat we hier klaar zijn, begint de wedstrijd.
0: Wat ga je doen? Rijden of ga je kijken?
1: Nee, ik ga rijdend kijken.
0: Rijdend kijken? Wat?
1: Nee, ik ga luisterend kijken.
0: Okay.
1: Ik zet hem op de radio.
0: Okay,
2: we weten allebei dat ze hem gewoon aanzet. En dus ook kijkt.
1: Nee, dat doe ik echt niet. Want dat zou ik voor mezelf nooit kunnen vergeven als ik iets geks doe. Maar ik ga wel luisteren of het een beetje gaat zoals het moet. En ik word op de hoogte gehouden door mijn zoon.
0: Oh ja, natuurlijk, natuurlijk.
1: Ja.
0: Nog één ding wat ik een beetje vervelend vind dit WK.
1: Mm.
0: Die drinkpauzes.
1: Ja.
0: En dan reclame en dan.
2: Ik vind ook. Met name, kijk, de drinkpauzes snap ik. Want dat was in 1994 tijdens het WK ook. Want het is gewoon heel warm daar.
1: 20 graden.
2: Nou.
1: Dat zei de verslaggever. Ja, het is 20 graden in het stadion.
2: Dat was omdat het stadion van de Dallas Cowboys heeft airco.
1: Oh,
2: maar
1: chic?
2: Dat is niet gangbaar. Mm. Dit is gewoon een hyper supersonisch stadion. Maar over het algemeen is het dus heel, heel warm. Mm. Maar de reclameblokken, die zijn nieuw.
0: Hey.
2: En die zijn erg vervelend.
0: Het lijkt net een Amerikaanse basketbalwedstrijd.
2: Ja, precies.
1: Gaan we toch naartoe, hè? Het wordt steeds gekker.
0: Ja.
1: Ik heb zelfs nu bij een van de streamingsdiensten waar ik betaal, dat ik nog steeds reclame zie. Hoe dan? Ik betaal ervoor om geen reclame te zien, maar ik betaal niet genoeg.
0: Shit.
1: Ja, jongen. Wordt steeds gekker.
0: Ah, al die reclames.
1: Ja, lekker om even te zeuren zo.
0: Ja.
1: Even lekker zo'n momentje.
0: Doe ook eventjes mee via de NPO Luisterapp. Wat vind jij van dit WK? Hoe beleef je het? Ja. Wat valt je op? Laat het eventjes weten via de NPO Luisterapp door middel van een berichtje of een voice memo. Het kan zelfs zijn dat je daar bent. Hé, hey, dan hebben we jou helemaal nodig. Dan willen we wel van jou horen hoe je het daar aan het vieren bent, om het zo maar even te noemen. Dus pak eventjes de NPO Luisterapp erbij. Zometeen is het tijd voor Goed Gejat. Je hebt nog heel eventjes om te stemmen op de Isley Brothers met Footsteps in the Dark. Of Ice Cube met It Was a Good Day, die de Isley Brothers heeft gesampled in 1992. Laat het even weten.

0: Janet Jackson met Nasty. Hey Howard, die vertelt altijd dat Janet Jackson zijn ex is. Ik weet niet of je die joke wel eens gehoord hebt.
1: Mag je willen.
0: Maar er zijn dus letterlijk mensen die aan mij vragen of het echt is.
1: Oh, echt waar? Die geloven dat.
0: Die geloven
1: dat. Dat is zo cute.
0: Dus die zeggen van, yo, hè, gaat die echt, ging je echt met Janet vroeger?
1: Maar zeg je dan ja? Ik zou ja zeggen.
0: Ik zeg altijd gewoon, ik weet het niet. Nee. Volgens mij wel. Ja. Ik hou het er ook gewoon lekker in.
1: Als die dus getrouwd waren, was ze nu dus Janet Comproe, hè?
0: Hey, zou wel legendary zijn.
1: Janet Comproe.
0: Janet Comproe Jackson. Hey, legendary hoor.
1: Nice.
2: Heel eerlijk, ik denk dat als hij met Janet Jackson was getrouwd, dan heette hij Howard Jackson.
1: Ja, grote kans. Grote kans.
0: Hij zou haar naam willen.
1: Als hij slim was, wel.
2: Ja, precies. Inderdaad. En dan zou hij zeggen, say my name.
0: Janet en Howard Jackson. Goed gejat. Daar gaat het nu om. Want daar zouden we natuurlijk naartoe gaan. Eerder hebben we je twee fragmenten laten horen tijdens de show van Sianna. Waarin de ene het origineel is en de ander het origineel goed heeft bestolen. En het origineel is van de Isley Brothers, Janet en Howard Jackson. Goed gejat. Daar gaat het nu om. Want daar zouden we natuurlijk naartoe gaan. Eerder hebben we je twee fragmenten laten horen tijdens de show van Sianna. Waarin de ene het origineel is en de ander het origineel goed heeft bestolen. En het origineel is van de Isley Brothers met Footsteps in the Dark. En dat klinkt

0: vandaag de verjaardag van Ice Cube, hè?
1: Oh,
0: weet je hoe oud hij is geworden?
1: Nou, ik denk wel de 58?
0: Oeh, heel warm. Ja? 57. Hey. Pushing 60.
1: Mm-hmm. Ja, man.
0: Het is wel gek om, zeg maar, dit soort legendes, dit soort leeftijden te zien hebben nu.
1: Ja, ik weet precies wat je bedoelt. Dat heb ik ook. Het is onwerkelijk, want ze blijven gewoon in hun 30.
0: Ja, hoe je ze in de videoclip zag, dat is gewoon hoe je ze in je hoofd hebt.
1: Heb je dat bij mij dan ook? Of? Not so much.
0: Is anders. Is anders.
1: Het enige goede antwoord was natuurlijk ja, Sonja. Dat heb ik bij jou ook.
0: Dat heb ik bij jou ook, Sonja.
1: Shit.
0: Maar ik bedoel het goed, hè? Ik heb niks gezegd.
1: Nee, tuurlijk.
0: Niks negatiefs gezegd.
1: Nee, tuurlijk.
0: Je ziet er nog steeds hartstikke goed uit. Daar dankjewel. Niet van.
1: Beetje maar mosterd naar de maaltijd, maar dankjewel.
0: Maar goed.
1: Nu moet ik natuurlijk weer kiezen.
0: Jij moet gaan kiezen, ja.
1: Oh, Isley Brothers, 1977, mijn geboortejaar. Je weet, ik ben altijd van de classics.
0: Ja.
1: Maar in dit geval ga ik toch voor Ice Cube. Het is een vibe.
0: Waarom?
1: Het is een vibe. Je kan niet stilzitten, je gaat met je hoofd bewegen.
0: Maar dat is die ander ook. Dus dat is niet echt een argument die nu heel goed werkt in de, in de battle.
1: Streng. Oké, ik wil gewoon Ice Cube. Shit.
0: Oké. Heb je hem ooit geïnterviewd?
1: Ja.
0: Dat is het dus.
1: Ja. En hij was heel leuk. Was een heel leuk man.
0: Wanneer was dit? Weet je dat nog?
1: 1999, denk ik.
0: Oké. En dat was tijdens een show, tijdens een tour, tijdens een
1: gewoon in de studio.
0: Oh, in de studio?
1: Ja, kwamen ze langs. Toen moest je nog cd's pluggen, hè. Moest je nog bekendmaken dat je een nieuw album had en zo. Ja, leuk. Leuke vent.
0: Heel vet.
1: Ja. Ja, dus ik ga voor Ice Cube.
0: Oké, laten we kijken wat de luisteraar ervan zegt. Mm-hmm. Op de Isley Brothers en Footsteps in the Dark hebben onder andere Chamarilla, zeg ik het goed?
1: Chamarilla.
0: En Robin gestemd, maar Natalie, Shannon en Brayden stemden voor Ice Cube met It Was a Good Day. Met 74% van de stemmen. Wow, 74%, dat is crazy veel. Heeft gewonnen Ice Cube met It Was a Good Day. Ja, Niels, Patricia, Esther, Anthony, Rama, Nienke, Kimberly en Miguel. Dankjewel voor het stemmen op Ice Cube. Sonja, je had gelijk.
1: Ja,
0: dit is de favoriet.
1: Ja, lekker hoor.
0: Nou, er zijn geen verliezers. Nee, allebei classic. Ice Cube.

0: Weeknd met Out of Time. En we kregen net een berichtje binnen van I. En die vraagt het volgende. Weet je waar ik jullie niet over hoor? Die belachelijke lange Nike-reclame. Hoeveel hebben ze neergelegd voor deze reclame? Ja, we zaten hem net eventjes te kijken. Duurt ongeveer 6 minuten. Ja. Maar echt kapot veel voetballers zitten erin. Maar ook celebs zoals Kim Kardashian, Travis Scott.
1: Mocht wat kosten?
0: Hé, hey, we hebben het even opgezocht. Weet je hoeveel deze reclame gekost heeft?
1: Niet normaal.
0: 38 miljoen.
1: Besef wat je daar allemaal mee kan doen in de wereld.
0: Heel veel. 38 miljoen voor een reclame.
1: That's a lot.
0: Dus daarom duurt hij ook zo lang. Ja. Maar hij is in ieder geval wel vet. Als je hem nog niet gezien hebt, check hem eventjes op YouTube. Om toch een beetje dat ouderwetse gevoel van de reclames van vroeger te krijgen.
1: Dat wel.
0: Met Ronaldo, Ronaldinho, die reclames van Nike toen, die waren echt legendarisch.
1: Die waren tof.
0: En dat laat ze ook wel een beetje terugkomen in deze reclame. Dus wel heel mooi gedaan. Hey, zometeen na het nieuws van 5 uur nog een uur lang Bridge the Gap hier op NPO Blend. We gaan het natuurlijk hebben over Kaapverdië.
1: Ja.
0: Want in Rotterdam is er vanavond een plek waar je naartoe kan om
1: had
0: de wedstrijd.
1: Gekund, als ik niet bij jou zat.
0: Ja, dat is zo. Dus nu ligt het aan mij.
1: Nee, ik wil eigenlijk meer zeggen, ik kies ervoor om bij jou te zitten.
0: Oh, zo lief.
1: Ja, zo ben ik.
0: Zo schattig.
1: Ben ik.
0: Alleen omdat ik zei dat je er nog goed uitziet, zeker. Ja. Zometeen dus over Kaapverdië gaan we het hebben. We hebben natuurlijk ook nog een request. Welk thema dat is, dat hoor je zometeen na het nieuws van 5 uur. Maar eerst muziek, hè. We gaan eventjes een track draaien van The One and Lonely, Ciara en 50 Cent, Can't Leave Him Alone.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreidden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. Twee jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Rodgers en Chic, The Roots, John Legend en Giveon. Luister deze week naar Blend en scoor de allerlaatste weekendtickets voor Noordzee Jazz. Serginio.
2: Bruno Mars komt eraan, maar eerst heb ik een classic voor je van Missy Elliott. Dit is The Rain.

0: Mars met On My Soul. En hij komt er binnenkort ook weer aan, hè? Staat in Amsterdam Arena.
1: Ja, ik kan niet wachten. Ik heb er zoveel zin in.
0: 2 juli, 4 juli, 5 juli en 7 juli.
1: Ja, man. Als ik rijk was, ging ik alle shows.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ben je zo fan?
1: Ja, ik vind het wel heel tof, ja.
0: Oké, dan.
1: Ja.
0: Ik heb wel altijd gehoord dat de shows van Bruno Mars echt insane zijn.
1: Ja.
0: Dat het echt een beleving is en dat het live ook altijd heel goed klinkt.
1: Ik probeer zo min mogelijk te kijken, want ik wil verrast worden. Maar ik krijg natuurlijk zoveel op Instagram wat voorbij komt. Ja. En van wat ik zie, denk ik dat ik bij het eerste liedje al sta te janken. Dus gelijk risk it all.
0: Ja, ben jij de persoon die emotioneel kan worden tijdens een concert?
1: 100%. Muziek is voor mij een gevoel. En de eerste keer überhaupt dat ik Risk It All hoorde, schoot ik gelijk vol. Ik weet niet, er is iets met die track wat iets in mij naar boven brengt, wat alleen maar pure emotie is. Ik denk een klein beetje de link met Kaapverdiaanse muziek.
0: Aha, oké, dan. Dat is wel mooi. Dat je dat gewoon los kan laten tijdens een show.
1: Ja.
0: Ik zag bij Kanye West zag ik een guy die na de show op een stoel zat. En die was nog eventjes aan het nabeseffen.
1: Oh ja,
0: want het licht was aan, hij was al van stage. Iedereen liep al naar buiten.
1: Ja.
0: Ik zag hem gewoon voor zich uitkijken van...
1: Wat heb ik nou weer gezien?
0: Wat heb ik meegemaakt?
1: Ja, gaaf.
0: Ja, dat is altijd heel mooi.
1: Ja.
0: Hey, een hele goede middag nog steeds. Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend... samen met Serginho en Sonja, die eventjes invalt voor Howard. Die is lekker aan het genieten van zijn vakantie in Spanje.
1: Heerlijk.
0: Zometeen hebben wij een open spot in de playlist, Sonja. Mm-hmm. En het thema van vandaag is heel erg toepasselijk, want het past bij het moment, het WK.
1: Ja.
0: Wij zijn op zoek naar een track die jij zou draaien in de kleedkamer om spelers te motiveren, kort voor de wedstrijd.
1: Mm-hmm.
0: Zit jij nu te luisteren en heb jij zo'n track waarvan je denkt... Hey, deze track zou ik opzetten in de kleedkamer... en ik weet 100% zeker dat spelers met 100% energie aan de wedstrijd beginnen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dan willen we die van je weten. Stuur eventjes een berichtje of een voice memo door... en laat ook even weten waarom die track volgens jou... heel goed zou werken voor de wedstrijd. En misschien hoor je hem dan zo meteen terug. Sonja, jij liet mij ook een bizar filmpje zien net.
1: Ja, ik ben nog steeds in de war daarvan.
0: Ja, we gaan het er zo meteen eventjes over hebben, want het is echt...
1: Ik kan niet geloven wat ik heb gezien.
0: Nee, precies. Het is echt wel shocking.
1: Ja.
0: Omdat dit kan gebeuren, vind ik ook bizar, want mensen stonden erbij en keken ernaar.
1: Ja.
0: We hebben het er zo meteen over. En even kijken. Ja, Kaapverdi speelt al over 3 kwartier. Ben je al een beetje zenuwachtig?
1: Ja, ik heb wel een klein beetje kriebels in mijn buik.
0: Oké, dan.
1: Ik gun het ze gewoon zo, weet je wel. En dan moet je tegen Spanje, je allereerste wedstrijd. Dat denkt niemand. Maar goed, we gaan gewoon duimen.
0: Precies.
1: Ja.
0: En we bellen straks met de grootste Kaapverdische huiskamer van Nederland.
1: Ja,
0: en jij mag de naam uitspreken.
1: Azouz.
0: Nog een keer?
1: Casa Tubarões Azuis.
0: En dat betekent?
1: Dat betekent het huis van de blauwe haaien.
0: Oké, dan. Ja. Nou ja, we gaan het er zo meteen over hebben met de mensen die daar vanavond zijn. En misschien kan je er zelf ook bij zijn als je in Rotterdam bent. Want daar wordt de wedstrijd gekeken op een groot scherm natuurlijk.
1: Ja, klopt.
0: Daar zo meteen meer over. TLC met No Scrubs komt voorbij. Maar eerst hebben we Beyoncé en St. John, Wizkid en Blue Ivy Carter voor je met Brown Skin Girl.

0: eerste luisteren van deze track en ik denk bij mezelf van... Ja, hoe zeg je dat? Ben je in deze economie nog een scrub als je de dingen hoort die zij zingen?
1: Oeh, interessante vraag.
0: Want tegenwoordig is alles zo duur...
1: Ja, dat
0: het best wel normaal is als je bij je moeder woont... of in de passagiersstoel zit van je beste vriend.
1: Mm-mm, ik denk het niet. Ik denk niet dat je dat anno 2026 nog kan zeggen. Zeker niet jongeren, want die kunnen er ook niks aan doen...
0: Nee,
1: dat
0: precies.
1: Het hele land naar de klote gaat, wat dat betreft. Ja.
0: Dus
1: goeie vraag.
0: Het is wel verschoven dus, kunnen we zeggen.
1: Ja, vind ik wel.
0: Wanneer ben je nu een scrub?
1: Als je bewust niks doet en niks verdient... En gewoon van alle andere mensen alles maar laat betalen.
0: Profiteren.
1: Juist, dan vind ik je wel een scrub.
0: Oké. We zullen het noteren.
1: Ja, doe dat.
0: Sonja, jij liet een paar minuten geleden echt een crazy filmpje zien.
1: Hey.
0: Ik was echt eventjes in shock.
1: Ja, ik ben nog steeds in de war.
0: Vertel, wat liet je zien?
1: Ja, waar moet je beginnen? Oké, dus bungee jumpen, je kent het. Iedereen kent het wel. Het is een heel simpel principe eigenlijk. Er wordt een touw om je voeten gebonden. Die wordt goed vastgemaakt en dan spring je en dan veer je terug.
0: Ja.
1: Je zou denken dat dat vrij simpel is. Maar in Brazilië is dus een 21-jarige vrouw om het leven gekomen. Een sprong van 40 meter hoog van een brug af. En je ziet op het filmpje de vrouw, dat noemen ze in een Superman pose... dat die gedragen wordt door degene die daar zogenaamd werken... want het was volgens mij allemaal illegaal. En ze gooien haar naar beneden alsof het een soort papieren vliegtuigje is.
0: Ja.
1: En dan komen ze erachter dat ze het touw niet hebben vastgemaakt.
0: En dat zie je gewoon op die beelden, hè?
1: Dat touw ligt op de grond. En er zijn allemaal omstanders aan het filmen. Nota bene, haar verloofde stond te kijken. En die vrouw is gewoon, ja, overleden. Die is natuurlijk 40 meter. Dat red je niet.
0: Bizar. Maar ik zat ook eventjes naar dat touw te kijken.
1: Mm.
0: Het ziet er niet uit als een touw die veert.
1: Het zag eruit als een vlosdraadje.
0: Ja.
1: Ik weet niet wat haar lag. Had volgens mij ook niet heel veel gedaan. Maar hoe kun je met 6 man daar werken...
0: En niks
1: en
0: doen.
1: En alle 6 vergeten om het touw... Je hebt 1 taak.
0: Ja.
1: 1!
0: Het is echt bizar. Het is
1: toch verschrikkelijk. Ik kon gewoon niet geloven dat het echt was.
0: Ik kan me voorstellen dat mensen dit filmpje willen zien.
1: Mm-hmm.
0: Maar tegelijkertijd denk ik... Moeten we deze beelden delen?
1: Die familie, misschien neefjes, nichtjes die dat gaan zien. Het is verschrikkelijk. Er zijn zelfs beelden die rondgaan van dat je haar ook daadwerkelijk... op de grond terecht ziet komen. Nou, dat hoef ik sowieso niet te zien.
0: Nee, dat is echt bizar gewoon.
1: Het is verschrikkelijk.
0: Nou, ik zie dat de NOS het ook gedeeld heeft gisteren.
1: Ja, daardoor wist ik ook dat het echt waar was.
0: Omdat
1: je het echt in het nieuws overal ziet. Ja, bizar, hè?
0: Echt
1: ik zou
0: heftig.
1: Het sowieso al nooit doen. Voor mij, krijg je met geen goud...
0: Nee, absoluut niet.
1: Dat ik ergens vanaf spring. Sowieso niet, maar nu al helemaal niet meer.
0: Echt nooit van mijn leven ook. Maar ik zit nu weer naar die foto te kijken hoe ze haar vast hebben. Ja, dit is wel echt heftig.
1: En wat ik ook heel erg naar vind, is dat ze zijn gevlucht, die medewerkers.
0: Die zijn weg.
1: Die zijn gewoon gevlucht. Ze hebben ze nu opgepakt. Maar waarom zou je vluchten als het gewoon een foutje is?
0: Hier zit een luchtje aan, Son.
1: I know. Mijn true crime radar begint een beetje... Hè?
0: Dit moet uitgezocht worden, maar in ieder geval...
1: Ik bemoei me niet.
0: De beelden hoef ik niet meer te zien. Mocht jij nog geïnteresseerd zijn, dan kan je ze terugvinden op NOS. Daar staat een artikel geschreven over dit gebeuren.
1: Ja,
0: ja, rest in peace naar de 21-jarige vrouw die naar beneden is gegooid.
1: Vreselijk.
0: Echt bizar.
1: Ja.
0: Zometeen hebben wij een open spot in de playlist.
1: Ja.
0: En het thema is, welke track zou je draaien om spelers in de kleedkamer vlak voor een wedstrijd te motiveren?
1: Ja.
0: Nou ja, we kregen net al een berichtje binnen van Clement. En die zegt, Boumaye van Typhoon.
1: Yes.
0: En deze is masterlijk om in de mood te komen voor
1: hele goeie.
0: Real shit.
1: En wat zou jij doen?
0: Ik heb er echt veel.
1: Eentje.
0: Eentje Busta Rhymes.
1: Welke?
0: Ja, Busta Rhymes heeft zoveel classics.
1: Omdat hij schreeuwt?
0: Ja, hij is gewoon die motiverende guy, toch?
1: Ja, ik word break wel agressief neck. Van hem. Oh ja.
0: Zoiets, break your neck.
1: Ja.
0: Ik kan er nog wel een paar opnoemen, hoor. Misschien dat ik dat zo meteen even doe. Maar misschien heb jij nog een paar opties. Deel die dan in de NPO Luister-app.
2: Yes. I got everything I want in my life except

dagen, 17 podia en meer dan 1000 artiesten. 50 jaar North Sea Jazz. Met onder andere Nile Rodgers en Chic, The Roots, The Isley Brothers, John Legend, Jalen en Gonda, Giveon en Thundercat. Vier vijf decennia aan muziekrevolutie. Van de beste jazz, funk en soul tot de lekkerste hip-hop en R&B. North Sea Jazz, 10 tot en met 12 juli Rotterdam. De allerlaatste weekendtickets win je deze hele week aan

0: Gwen Stefani met Holla Back Girl. Nog een half uurtje en dan gaat het gebeuren. Kaapverdi, je trapt dan af tegen Spanje. Sonja, jij was pas geleden nog op Kaapverdi.
1: Ja.
0: Leefde het toen al een beetje, het WK?
1: Ja, natuurlijk.
0: Maar het was nog niet begonnen.
1: Nee,
0: maar het was al bezig.
1: Iedereen heeft het erover. Overal hangen foto's, plaatjes, merchandise, noem het op. En wat ik zelf heel bijzonder vind, ze hebben vorig jaar natuurlijk nogal het een en ander meegemaakt. Hè. In augustus had je die afschuwelijke overstromingen. En toen een maand later nog een keer.
0: Ja.
1: Dus ik vind het zo tof dat dit hier nu gebeurt.
0: Ja, wel. Precies.
1: Dit hadden ze ook echt even nodig.
0: Het is mooi dat het nu dat al het negatieve zeg maar achtergelaten is. En dat de mensen positief gefocust zijn op dit nu.
1: Ja joh, helemaal te gek.
0: Ja, dat is heel tof.
1: Ja.
0: Je komt ook uit Rotterdam, naast dat je Cabo bent natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: En ja, Rotterdam heeft natuurlijk een grote Kaapverdische gemeenschap.
1: Ja.
0: Het leeft daar heel erg op dit moment ook, het WK-voetbal.
1: Mm-hmm.
0: En de grootste Kaapverdische huiskamer van Nederland in Club Thalia in Rotterdam, dat gaat straks helemaal los.
1: Mm-hmm.
0: Het heeft een naam, maar ik kan het niet uitspreken, dus ik ga het aan jou overlaten.
1: Casa Tubarões Azuis. En dat betekent het huis van de blauwe haaien.
0: Casa?
1: Casa.
0: Casa.
1: Tubarões.
0: Azuis.
1: Azuis.
0: Juist!
1: Ik keur hem goed.
0: Stik, oké dan. Aan de telefoon hebben we George de Vege. Mm-hmm. Die momenteel in de grootste Kaapverdische huiskamer van Nederland staat. George, goedemiddag.
2: Goedemiddag, goedemiddag.
1: Hi.
0: Hey George, hoe is de sfeer daar?
2: De sfeer is fantastisch. We hebben er allemaal zin in.
1: Ja?
2: Ja, het is gewoon super. Het is gewoon niet te filmen om al deze mensen bij elkaar te zien. Allemaal in de voetbalshirts van Kaapverdi.
0: Ja.
2: En iedereen doet hard zijn best mee.
0: Ik kan me voorstellen dat er ook heel veel mensen zijn die niet van Kaapverdische afkomst zijn. Maar die gewoon blij zijn dat Kaapverdi daar staat nu.
1: Mm.
2: Ja.
0: Zijn die er ook veel?
2: Ja, zeker. Zeker. We zijn een heel warm volk. En we zijn heel gastvrij. Dus daar heeft het ook wel mee te maken. De Morabeza de Cabo Verde, dat betekent gastvrijheid.
0: Mooi man, mooi.
2: Dus wij verwelkomen iedereen. Iedereen is welkom in ons huis.
1: Ja.
2: En daarom hebben we ook Casa Tubarões Azuis.
1: Nice.
2: Dus vandaar.
0: Ja, stel dat er nu iemand zit te luisteren die vanavond wel zin heeft om de wedstrijd gezamenlijk met een grote groep te kijken. En die is misschien in de buurt van Rotterdam.
1: Mm-hmm.
0: Waar moeten de mensen dan zich aanmelden om erbij te kunnen zijn? Of kan je gewoon binnenlopen?
2: Nee, je kan niet meer binnenlopen, want we zijn volledig uitverkocht al drie dagen.
1: Wauw, ja, hoeveel mensen zijn er?
2: Dus bijna 750.
1: Nee joh!
2: Hey. Ja, het is echt helemaal afgeladen. What? Helemaal.
1: Ah, ik vind het zo hoor. Jammer, George, dat ik er niet bij kan zijn.
2: Ik had u nog uitgenodigd.
1: Ik was er zeker bij geweest.
2: Ja.
1: Ik moest werken, helaas.
2: Ja, jammer.
0: Ik heb wel FOMO als ik het zo hoor.
2: Ja, maar het is fantastisch. Iedereen is gewoon mooi gekleed. Iedereen is gewoon fantastisch. Iedereen ziet er gewoon mooi uit.
1: Nice.
2: En waar het om gaat gewoon. Dus,
1: is er ook eten?
2: Tuurlijk.
1: Hoe kan een Kaapverdische avond zijn zonder eten?
2: Ik hoopte eigenlijk dat je nee zou zeggen,
1: want ik heb al zo'n FOMO.
2: Ja, we hebben pastel, we hebben risoys, we hebben cochine, we hebben van alles hebben hier.
0: Nu maak je het nog erger gewoon.
2: Ja, ik maak het nog erger, want ik heb Sonja uitgenodigd.
1: Werk gaat voor, hè?
2: Werk gaat voor, dat absoluut. We zijn harde werkers en dat kan je zien, hè, Sonja?
1: Ja, toch. Hey, en wat verwacht jij?
0: Dat wilde ik net vragen.
1: Even realistisch.
2: Realistisch?
1: Ja.
2: Als ik gewoon kijk, ik ben laatst op Kaapverdi geweest naar een wedstrijd van Kaapverdi Cameroen.
1: Mm-hmm.
2: Nou, die hebben ze 1-0 gewonnen. En Cameroen, jongens, het is best wel een sterke ploeg.
1: Ja.
2: Kaapverdi verdedigt hartstikke goed.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik hou het op een 1-1.
0: 1-1. Oké, dat is...
2: Een 1-1.
0: Is een mooie stand.
1: Ik bedoel, het is een hele mooie stand.
2: Spanje is toch
0: een van de grotere landen die meedoet. Dus
1: zeker.
0: Een 1-1 zou geschiedenis zijn al.
2: Zeker.
1: En laten we eerlijk zijn, het draait er natuurlijk ook uiteindelijk omdat ze er zijn gekomen, toch?
2: Ja,
1: en we zijn trots op ze, no matter what.
2: Ja, inderdaad. We zijn super trots op ze.
1: Juist.
2: En daar gaat het uiteindelijk om. Ik sta buiten en ik kom allemaal mensen tegen die allemaal met een Kaapverdische t-shirt aan hebben.
1: Hey.
2: Dus ik moet mensen groeten en misschien een interview afnemen.
0: Ga dat doen.
1: Ga lekker genieten.
2: Bel me morgenochtend. Dan kan ik jullie zeggen hoe het was.
1: Ik ga je bellen. Veel plezier, hè?
0: Veel plezier. Enjoy.
2: Oké, thank you.
0: Doei.
2: Oké, doei.
0: om Cape Verde eventjes aan te moedigen, draaien we het officiële WK-lied van Cape Verde, Sonja.
1: Ja, man.
0: Je kent de track?
1: Ja, natuurlijk. Het is Lisandro Cucci en Looney Johnson. Dit is

0: Ai, heerlijke track van Tom Stiff.
1: Lekker hoor.
0: Nou, niet overdrijven, niet overdrijven.
1: Ik heb sowieso altijd heel erg moeite, merk ik, met niet hard op meezingen met de eindjes van platen.
0: Dat is toch heerlijk.
1: Daar zit ik ook niet allemaal op te wachten om dat de hele tijd te horen. Maar ik moet me echt inhouden soms.
0: Gewoon doen.
1: Ja, okay,
0: laat het eruit gaan.
1: Oké, ik doe het.
0: Het is alleen maar lekker. En volgens mij is Wansie ook echt een zangeres, heb ik begrepen.
1: Ja, die heeft een hele mooie stem.
0: Die hoor je af en toe zingen, stiekem. Mm-hmm. En dat klinkt goed.
1: Zo, echt wel.
0: Maar ze doet altijd een beetje verlegen, toch?
1: Ja.
0: Maar goed, we hebben nog steeds die open spot in de playlist. En we kregen wat reacties binnen. Sowieso heeft je zoontje gereageerd.
1: Ja, te leuk.
0: Die zegt Siki Siki. En dat is de track die we net draaiden. Dus die hebben we al gedraaid.
1: Ja.
0: Maar hij zegt groetjes aan mijn moeder.
1: Liefie. Ik kom zo aan hoor.
0: En van Clement kregen we binnen Booma J van Typhoon.
1: Ja, vond ik wel gelijk een hele goeie.
0: Ja, die zegt deze is masterlijk om in de mood te komen voor real shit.
1: Mm-hmm.
0: En dan kregen we er ook nog eentje van Jones. En die zegt 50 Cent, I'll whip your head.
1: Oei.
0: Hey, dat is wel een classic van een classic.
1: Okay.
0: Dus ik had zoiets van, ja, misschien is dat wel een goeie. Want het is ten eerste een energieke track.
1: Yep.
0: Als je deze opzet in een kleedkamer. Want dat was het thema natuurlijk. Hè? Ja. Een track draaien die je in de kleedkamer zou opzetten voor spelers om ze te motiveren voor een wedstrijd.
1: Ja,
0: ik denk dat die van 50 Cent wel goed kan werken.
1: Ik denk wel dat die gaat werken.
0: Met een goede speech op de achtergrond erbij.
1: Juist.
0: Dan is dit wel die tune. Dus laten we die dan maar gewoon gaan draaien. Jones, thank you voor het inzenden. Ik wil E ook bedanken voor het inzenden. En Clement bedanken voor het inzenden. En Damien bedanken voor het inzenden. Maar dit is I'll Whip Your Head van 50 Cent met Young Buck.

0: Bieber, die heb ik lang niet gehoord.
1: Ja, je zei het net, ja.
0: Heerlijk.
1: Ja, dit was wel echt een tijd, hè?
0: Ja, dit was er wel weer eentje, ja.
1: Tijden van TMF, MTV, ja, The Box.
0: De 90s. Mooi. Ik zit nog steeds te wachten tot de dag dat er een teletijdmachine komt. Dat je gewoon even een weekje, dan ga je niet terug op vakantie naar Spanje, maar naar de 90s.
1: Ik moet zeggen...
0: Zou gelijk gaan.
1: Ik moet zeggen, de schatkamer van Beeld en Geluid...
0: Ja.
1: Dat heeft me toch wel een beetje dat gevoel gegeven van een tijdmachine.
0: Mooi, hè?
1: Want ik ben weer een beetje teruggegaan naar oude programma's en uitzendingen. Ja. Ik vond het echt mooi om dat te zien. Al die oude tv.
0: Dat is echt nostalgie.
1: Ja, mocht je niet weten waar dit over gaat... dan denk je bij jezelf, de schatkamer, waar hebben ze het over? Nou ja, de schatkamer, dat is eigenlijk een database... van beeld en geluid in Hilversum.
0: Huge, echt.
1: Die bewaren natuurlijk alle radio's, ja, uitzendingen... de televisieprogramma's die ooit zijn uitgezonden... die zitten daar in een database.
0: Ja.
1: En daarvan hebben ze een heel groot deel vrijgegeven.
0: Ja.
1: Dus op schatkamer.beeldengeluid.nl kun je dus nu heel veel oude televisieprogramma's gewoon terugzien. Ja, hele seizoenen. Mm. Dus dat is heel vet.
0: Goed dat je het zegt trouwens, want ik wilde nog iets opzoeken. Een programma waar ik vroeger echt verslaafd aan was. Ik weet niet of jij het hebt meegemaakt. Delano, jij bent oud, jij sowieso.
1: Old head.
0: Fort Boyard.
1: Ja, Fort Boyard, dat ken ik.
0: Nog?
1: Ja, toch? Ja? Dat is toch dat...
0: Dat was zo tof.
1: De Expeditie Robinson voor Expeditie Robinson.
0: Op dat Franse eiland, ja, met die tijgers. En dat was zo tof. Ken jij dat nog, Delano?
2: Ja, zeker.
0: Ja, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ik was daar zo fan van. Dus dat wil ik even opzoeken.
1: Was Lange Frans presentator of deed hij mee?
0: Ik denk dat hij meedeed.
1: Ja, dat seizoen heb ik gezien.
0: Ja, maar die echte oude versie...
1: Die is nog ouder.
0: Toen ik jong was. Ja.
1: Die is nog van daarvoor.
0: Ja.
1: Oh, die ken ik niet.
2: Hij komt weer met eentje, zeg maar.
0: Ik zat al te rekenen, Lange Frans. Nou, die moet toch zeker 3 geweest zijn toen.
1: Dat is het wel heel
0: oud. Nee, maar
1: het
0: is wel tof. Ik ga dat even opzoeken. Ja. Maar het is tof dat dat kan.
1: Ja, precies. Dus toch een soort tijdmachine.
0: Ja. Ja.
1: Hey Sonny, over 4 minuten begint de wedstrijd. Hè?
0: Oh, ik ga opruimen.
1: Kaapverdië tegen Spanje.
0: Ik kan niet meer stilstaan. Ik word nu nerveus.
1: Dus ik ga je niet te lang ophouden. Nee. De show is ook alweer bijna tot zijn einde.
0: Ja, hou het kort, hè?
1: Ja, leuk dat je er weer was.
0: Ja, ben je er morgen weer?
1: Oh, morgen weer? Gezellig. Ja. Gaan we hem nog een keertje doen?
0: Gezellig. En dan zit ik of blij of teleurgesteld.
1: Nee, sowieso in beide gevallen, wat er ook gebeurt, positief.
0: Eens. Eens.
1: En jij aan de andere kant een hele fijne avond. Weet niet wat je gaat doen, maar zorg ervoor dat je morgen vanaf 7 uur weer luistert naar NPO Blend. Want dan is het tijd voor de morning show. Gevolgd door Jamie's Jams, daarna Siana. En daarna is het weer tijd voor Bridge the Gap met Serginho en Sonja.
0: Yes.
1: Fijne avond.
0: Tot

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse beloften over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En Chic, The Roots, John Legend en Giveon.

dit is Sonja Silva. Op 19 juni ga ik in mijn show op NPO Blend het onmogelijke mogelijk maken. De onmogelijke Michael Jackson top 30 aller tijden. Welk Michael Jackson nummer mag absoluut niet ontbreken? Breng nu je stem uit via de socials van NPO Blend.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München. 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
2: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd, is 3 keer kampioen geworden met PSV, zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden en heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt, 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven en elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
1: En het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Now Rogers and Chic, The Roots, John Legend en Giveon.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag.

0: and soul. Blend. 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
2: Wat zei jij nou, Bert?
3: Haal die banaan nou eens uit je oor.
2: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Now Rogers and Chic, The Roots, John Legend en Giveon.

dagen, 17 podia en meer dan 1000 artiesten. 50 jaar North Sea Jazz. Met onder andere Nile Rodgers en Chic, The Roots, The Isley Brothers, John Legend, Jalen en Gonda, Giveon en Thundercat. Vier vijf decennia aan muziekrevolutie. Van de beste jazz, funk en soul tot de lekkerste hip-hop en R&B. North Sea Jazz, 10 tot en met 12 juli Rotterdam. De allerlaatste weekendtickets win je deze hele week alleen bij...

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
1: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
0: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Now Rogers and Chic, The Roots, John Legend en Giveon.

0: op een schone lijn.
1: Hey, dit is Sonja Silva. Op 19 juni ga ik in mijn show op NPO Blend het onmogelijke mogelijk maken. De onmogelijke Michael Jackson top 30 aller tijden. Welk Michael Jackson-nummer mag absoluut niet ontbreken? Breng nu je stem uit via de socials van NPO Blend.

0: Soul. Blend. 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
2: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
1: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Now Rogers and Chic, The Roots, John Legend en Giveon.

0: Calypso. Blend. 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. En met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Now Rogers and Chic, The Roots, John Legend en Giveon. Luister

3 dagen, 17 podia en meer dan 1000 artiesten. 50 jaar North Sea Jazz. Met onder andere Nile Rodgers en Chic, The Roots, The Isley Brothers, John Legend, Jalen Ngonda, Giveon en Thundercat. Vier 5 decennia aan muziekrevolutie. Van de beste jazz, funk en soul tot de lekkerste hip-hop en R&B. North Sea Jazz, 10 tot en met 12 juli Rotterdam. De allerlaatste weekendtickets win je deze hele week.

0: and soul. Blend. 12 uur. Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de staat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku. Dat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Caverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Now Rogers and Chic, The Roots, John Legend en Giveon.

0: Soul. Blend. 1 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szijjártó moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Now Rogers and Chic, The Roots, John Legend en Giveon.

Op 19 juni ga ik in mijn show op NPO Blend het onmogelijke mogelijk maken. De onmogelijke Michael Jackson top 30 aller tijden. Welk Michael Jackson nummer mag absoluut niet ontbreken? Breng nu je stem uit via de socials van NPO Blend.

0: and soul. Blend. 2 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Rond Flon Flon. Wim Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt en dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Now Rogers and Chic, The Roots, John Legend en Giveon.